24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U. krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. En tot zover het nieuws.

een flink stuk afgelegd. En komen we al dus in een natuurgebied terecht. De reis wordt bij een waterval een ogenblik gestekt. En hier een mooie foto door de fotograaf

geval had zich daarvoor nog voor gedaan. Toen je vrouw de Wit haast haar tas had laten staan. En dan komt de verrassing die voor ons in petto zat. We mogen allen even lopen langs het heksenpad. Het is toch maar wat eng en daarom gaan we dan.

komde. Maar wacht, daar is iets aan de hand. De oude juffrouw van der Bult is waar en ziek. Toen waarschuwde de chauffeur nou en zeggen dat hij stoppen moet. Een dame is niet goed, hij wat vervelend dat gezeur nou. Wie heeft hier soms een oude krant?

hebben hun plaatje alweer opgezocht. En flux gaat het verder op onze mooie tocht. We strijken op een hoge heuvel neer op een terras. En komt een kopje thee of koele dronk hier goed van pas. Wij hebben op dit punt een onvergetelijk gezicht. Terwijl van hier de grens van Duitsland in de verte ligt. Natuurlijk worden wij hier fotografisch vastgelegd. Hij doet het reuze handig, dat mag ook wel eens gezegd. In snelle vaart gaat het dan huis toe door ons mooie land.

geen orkest. We zouden nog een pletterij bezoeken onderweg, maar het was zo dat er een staking was, dat was dus pech.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U. krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U. krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

nacht is helder, de maan die lacht. Ik zie de sterren aan de hemel, door de gaten in het dak. En de vrouwen zingen zacht, want ze zingen wat ze zeggen.

als het regent, danst het water in de doodgewaande berg van een machtige rivier. En als het regent, dansen alle vrouwen

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Friesland geeft 13 miljoen euro aan Holwert ter compensatie voor geschrapte plannen. Het dorp zou via een doorgestoken dijk verbonden moeten worden met de Waddenzee. De ambitieuze plannen kosten minimaal 100 miljoen euro en gingen bijna 2 jaar geleden niet door. Het geld is nu bedoeld voor toeristische ontwikkeling. De onderhandelingen voor Oekraïnse en Moldavische EU-toetreding kunnen nu verder gaan. Hongarije trekt zijn veto in onder het leiderschap van premier Peter Magyar. De EU-voorzitter noemt dit een zeer belangrijke mijlpaal voor Europese integratie. Volgende week stemmen alle 27 lidstaten formeel in met de onderhandelingen over de rechtsstaat en mensenrechten. Het OM eist celstraffen tegen 2 studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U. krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Friesland geeft 13 miljoen euro aan Holwert ter compensatie voor geschrapte plannen. Het dorp zou via een doorgestoken dijk verbonden moeten worden met de Waddenzee. De ambitieuze plannen kosten minimaal 100 miljoen euro en gingen bijna 2 jaar geleden niet door. Het geld is nu bedoeld voor toeristische ontwikkeling. De onderhandelingen voor Oekraïnse en Moldavische EU-toetreding kunnen nu verder gaan. Hongarije trekt zijn veto in onder het leiderschap van premier Peter Magyar. De EU-voorzitter noemt dit een zeer belangrijke mijlpaal voor Europese integratie. Volgende week stemmen alle 27 lidstaten formeel in met de onderhandelingen over de rechtsstaat en mensenrechten. Het OM eist celstraffen tegen 2 studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U. krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een grote brand in Leerdam bij een wegenbouwbedrijf zorgde voor ontruiming van de nabijgelegen Friesland Campina-fabriek. 40 werknemers werden uit voorzorg geëvacueerd. Na enkele uren was de hevige brand onder controle. Niemand raakte gewond. De omliggende bedrijven kunnen weer open. Wetenschappers ontdekten in Angola tientallen onbekende diersoorten. De Wilderness Project onderzocht in februari het Lisama Plateau, een hoogland in het oosten. Zo vonden ze 8 libellensoorten, 3 sprinkhaansoorten en 60 motten- en vlindersoorten. Het moeilijk bereikbare gebied werd nauwelijks onderzocht vanwege burgeroorlog en landmijnen. Nog meer soorten worden nu ontdekt. Nederland geeft 13 miljoen euro aan Holwert ter compensatie voor geschrapte plannen. Het dorp zou via een doorgestoken dijk verbonden moeten worden met de Waddenzee. De ambitieuze plannen kosten minimaal 100 miljoen euro en gingen bijna 2 jaar geleden niet door. Het geld is nu bedoeld voor toeristische ontwikkeling. De onderhandelingen voor Oekraïnse en Moldavische EU-toetreding kunnen nu verder gaan. Hongarije trekt zijn veto in onder het leiderschap van premier Peter Magyar. De EU-voorzitter noemt dit een zeer belangrijke mijlpaal voor Europese integratie. Volgende week stemmen alle 27 lidstaten formeel in met de onderhandelingen over de rechtsstaat en mensenrechten. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws. Uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Amsterdam wil mensen uit de auto's halen met de buurthubs voor deelscooters en deelfietsen. De Rekenkamer stelt dat het aanbod te beperkt is en het effect op stadsverkeer verwaarloosbaar is. In juni vorig jaar waren er slechts 23 hubs met ongeveer 300 deelvoertuigen totaal. Veel hubs hadden veel te weinig voertuigen. Zuid-Holland trekt windturbineplannen voor het Groene Hart voorlopig in. Volgend jaar kunnen meer locaties alsnog worden opengesteld. 12 potentiële plekken worden onderzocht. Provinciale staten stellen wel voorwaarden, lokaal draagvlak bij omwonenden en ondernemers en geluids- en afstandsnormen. Zonder landelijke normen van het kabinet stelt de provincie eigen eisen op. Een grote brand in Leerdam bij een wegenbouwbedrijf zorgde voor ontruiming van de nabijgelegen Friesland Campina-fabriek. 40 werknemers werden uit voorzorg geëvacueerd. Na enkele uren was de hevige brand onder controle. Niemand raakte gewond. De omliggende bedrijven kunnen weer open. Wetenschappers ontdekten in Angola tientallen onbekende diersoorten. De Wilderness Project onderzocht in februari het Lisama Plateau, een hoogland in het oosten. Zo vonden ze 8 libellensoorten, 3 sprinkhaansoorten en 60 motten- en vlindersoorten. Het moeilijk bereikbare gebied werd nauwelijks onderzocht vanwege burgeroorlog en landmijnen. Nog meer soorten worden nu ontdekt. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag

Ik zal mijn vrienden nooit vergeten. Want wie mij lief is, blijft mij lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag of volgend jaar. Ik zal ze kussen en begroeten. Het komt vanzelf weer voor elkaar.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De politie heeft 4 verdachten aangehouden in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen. 4 anderen zijn inmiddels geïdentificeerd. Verdachten deelden illegale beelden van gedrogeerde slachtoffers in een besloten groep. Sommigen worden verdacht van verkrachting. In woningen werden verdovende middelen en wapens gevonden. Verdere aanhoudingen volgen mogelijk. Inbraken in Nederland nemen fors toe. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds succesvoller, 7 van 10 in 2020 en bijna 8 van 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen dan voorheen. Amsterdam wil mensen uit de auto's halen met de buurthubs voor deelscooters en deelfietsen. De Rekenkamer stelt dat het aanbod te beperkt is en het effect op het stadsverkeer verwaarloosbaar is. In juni vorig jaar waren er slechts 23 hubs met ongeveer 300 deelvoertuigen totaal. Veel hubs hadden veel te weinig voertuigen. Zuid-Holland trekt windturbineplannen voor het Groene Hart voorlopig in. Volgend jaar kunnen meer locaties alsnog worden opengesteld. 12 potentiële plekken worden onderzocht. Provinciale staten stellen wel voorwaarden, lokaal draagvlak bij omwonenden en ondernemers en geluids- en afstandsnormen. Zonder landelijke normen van het kabinet stelt de provincie eigen eisen op. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Goedemorgen, beste luisteraars. Na een weekje ertussen uit te zijn geweest, zijn we er weer met een splinternieuwe aflevering van Kate met Ralf. Nou ja, Kate met Ralf. Ik blijf het natuurlijk Kate met Ralf noemen, want dat is natuurlijk de officiële naam van ons programma. Maar Isa, we zitten hier gewoon met z'n tweeën vandaag.
1: We zitten met z'n tweeën.
0: Het voelt elkaar gewoon zo aan te kijken, ja.
1: Het voelt heel anders. Het voelt een beetje, ja, we missen iemand.
0: Ja, we missen zeker iemand. En niet de eerste de beste natuurlijk. Nee. We missen Katie.
1: Ja.
0: En voor haar een hele leuke reden natuurlijk, want ze is lekker op vakantie met Han. En we hebben net al bericht gekregen dat ze zitten te luisteren vanuit
1: superleuk.
0: Engeland.
1: Ja, superleuk. Echt superleuk. Ja.
0: Dus de hele lieve groeten, Katie en Han.
1: Vanuit, de groetjes, papa,
0: deze
1: mam.
0: Warme studio hier.
1: Ja, het is behoorlijk warm, hè?
0: Dus wij dachten, nou, hè, Isa, Katie is er een keer niet bij. Kom, we gaan los.
1: Dan gaan wij gewoon een keer met z'n tweeën.
0: We gaan gewoon echt het thema doen wat we al zo lang hadden willen doen.
1: Ja.
0: En dat is ons generatieverschil eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Ja, want ja, wij schelen 21 jaar, hè? Kwamen we net achter.
1: Hè?
0: 21 jaar schelen wij. En dat betekent dus ook, ja, dat is gewoon een lichtjaar in muziek, hè? In muziek is het een lichtjaar. Dat is gewoon gigantische verschillen. En we dachten, is dat niet leuk om de luisteraar dan gedurende de komende 2 uur mee te nemen in die verschillen? Jouw lijst toen jij 16 en tussen 16 en 20 was.
1: Ja,
0: want
1: klopt.
0: Je bent nog wel heel erg jong, maar je bent geen 16 meer.
1: Nee, dat is ook alweer een tijdje geleden.
0: Dat is een tijdje geleden. Nou, voor mij nog veel langer natuurlijk. En voor mij hetzelfde. Dus ik heb ook een lijstje samengesteld van mooie nummers toen ik in de leeftijd tussen 16 en 20 was.
1: Ja.
0: En dan gaan we eens kijken wat het verschil daartussen is en wat we daarvan weten en wat de luisteraars daarvan weten en vinden. En
1: ja, er zit een hele grote variatie in, dus dat vind ik ook wel leuk.
0: Ja.
1: En ja, we zijn afgetrapt met Mirrors van Justin Timberlake. Ja, dat is echt een nummer dat dat mocht niet ontbreken. Ja, het is echt een van zijn bekendste nummers die hij heeft uitgebracht. Is een nummer uit 2013 en het was het tweede single van zijn album The 2020 Experience. Het nummer gaat over twee mensen die elkaar spiegelbeeld zijn. En de spiegel die staat weer een symbool voor verbondenheid. Nou, twee personen die samen één geheel vormen. En de inspiratie voor zijn nummer, dat was trouwens zijn vrouw, Jessica Biel.
0: Was hij toen mee getrouwd? Of nog steeds
1: nog
0: mee
1: steeds,
0: getrouwd?
1: Nog steeds. Ik heb nog even opgezocht en dacht van ja, anders noem ik dit dadelijk. En dan is zijn vrouw niet meer, maar nog steeds.
0: Zij is actrice? Of
1: ik heb
0: wel een bekende
1: heel
0: naam.
1: Eerlijk, ik heb geen idee.
0: Ja, want ik was best wel bang, dan mag ik best wel even eerlijk zeggen, dat als jij jouw lijstje zou aanleveren, dat ik als man van middelbare leeftijd zoiets had van, oh, wat is dit? Ik ken er geen één van. Maar het viel mee.
1: Het viel mee,
0: het
1: hè?
0: Viel mee. En Justin Timberlake, nou, die kende zelfs ik. Dus dat zo erg is nou ook weer niet.
1: Nee, precies.
0: Maar ja, Justin Timberlake is natuurlijk echt een wereldster, hè?
1: Ja.
0: Mogen we zeggen.
1: Natuurlijk ook heel erg bekend van de boyband InSync waar hij in heeft gezeten.
0: Ja.
1: Ja, en daarna natuurlijk echt uitgegroeid tot een hele succesvolle solo-artiest.
0: Ja, nog steeds.
1: Ja, nog steeds uiteraard. Ja, ja, en dit nummer kon niet ontbreken voor mij.
0: Ja, jij zei net dat de origineel is eigenlijk een veel langere versie, hè?
1: Ja, die is 8 minuten. Ik dacht, nou, laten we dat maar niet doen, want dan...
0: Als opening?
1: Ja, dus ik heb de kortere versie gepakt.
0: Ja. Nou, leuk. Nou. Ja, deze kende ik ook. En Justin Timberlake, fantastisch artiest. Heel divers. En,
1: zeker.
0: Heel mooi nummer, inderdaad.
1: Dan gaan we nu naar jou.
0: Gaan we nu naar mij? Ja, dat is even een stapje terug in de tijd.
1: Ja, behoorlijk.
0: Isa, 1992. Toen was ik 16. Toen moest ik eigenlijk nog 16 worden in dat jaar. En een enorme wereldhit die ik destijds ook grijs gedraaid heb. Ik weet nog wel dat je dan MTV had.
1: Ja.
0: Toen MTV nog MTV was. En dan zat je echt te wachten. Ja, dat dit nummer kwam met die zo'n bijzondere videoclip. En het was natuurlijk de tijd van de Eurodance.
1: Ja.
0: Waar Nederland natuurlijk ook heel veel grote acts in had. Two Unlimited, Two Brothers on the Fourth Floor. Noem allemaal maar op. Er komen er straks nog wat voorbij.
1: Ja.
0: Maar Snap, ja, waren zo succesvol in die tijd. Het was een Duitse Eurodance groep. Hit van het jaar in 1992 trouwens.
1: Oh,
0: in Nederland. Ja, dit was niet te missen in dat jaar.
1: Echt?
0: Dat,
1: ja, het ongelooflijk. Zegt mij eerlijk gezegd niks. Maar
0: nee. Snap helemaal niet? Of?
1: Nee, het zegt mij helemaal niks.
0: Okay.
1: Nee.
0: I've Got the Power.
1: Snap. Ja, ja.
0: En dat was volgens mij de hit die hiervoor zat.
1: Ja.
0: Maar Rhythm is a Dancer. En daar gaan we nu zo dadelijk naar luisteren. Ja, dat was niet aan te ontkomen in dat jaar. Zal natuurlijk ook een hele beroemde rapper. Turbo B. Geheten.
1: Ja.
0: Heel bekend geluid, hele bekende verschijning. Volgens mij ook nog in wat films gespeeld, als ik me niet vergis. Rhythm is a Dancer van Snap.

0: Ja, we luisterden naar Story of My Life van One Direction. Ja, dat is toch wel een beetje... Ja, dat kon echt niet ontbreken hoor, One Direction.
1: Goh, ik zie echt zo'n smile op jouw gezicht.
0: Ja, erg hè? Ja. Ik hoorde zo die laatste notes en dacht van, ach ja. Kom je nou, heb je dat ook als je dan weer die nummers hoort, dat je dan toch een beetje weer teruggaat in die tijd?
1: Ja,
0: dat
1: je denkt, moet je nagaan hoe dat voor mij is.
0: Ja.
1: Op mijn leeftijd. Ja, maar dat is muziek, hè? Dat zeggen we natuurlijk elke week bijna, maar het is echt zo. Dat is geweldig. Maar vertel, jij wil ons graag iets vertellen over One Direction.
0: One Direction, die ken ik natuurlijk wel. Dit nummer trouwens is het tweede single wat is uitgebracht op hun album Midnight Memories. En komt uit 2013. Het nummer gaat over een liefde die langzaam uit elkaar groeit. En de herinneringen die daarbij blijven hangen. Ja, One Direction, dat is dus was een Britse Ierse boyband die in 2010 werd gevormd tijdens het tv-programma The X Factor. Dus eigenlijk wel leuk, ze gingen allemaal solo auditie doen. En toen besloten die mensen daar, die zeggen van nou, solo lijkt me niet zo wat. We doen jullie allemaal bij elkaar en dat hoort wel wat.
1: Samen, nou, mooi geluid, jongens zagen er goed uit over het algemeen waarschijnlijk.
0: Ik heb die audities teruggehoord en dan denk ik echt van, ja, waarom hebben ze überhaupt die mensen een kans gegeven? Want het klonk eigenlijk nergens naar.
1: Solo bedoel je?
0: Ja.
1: Niet best?
0: Nee. Ja, nou, ze hebben het programma niet gewonnen, maar ja, ze zijn uiteindelijk wel echt uitgegooid tot een van de grootste boybands in de wereld.
1: Ja, gigantisch hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, zelfs jij kent ze dus.
1: Ja, nou, dat wil wat zeggen hoor.
0: Dat wil wat zeggen. Ja.
1: Maar je hebt nog veel meer informatie hè, volgens mij, over
0: One Direction. Nog een klein beetje wie het zei net. De bandleden bestonden uit vijf gasten. Harry Styles, Noah Horn, Liam Payne, Louis Tomlinson en Zayn Malik. En die bleven tot en met 2015 met z'n vijfjes. En daarna besloot Zayn de band te verlaten. En later dat jaar namen de andere bandleden ook een pauze. En die duurt nu inmiddels al 10 jaar, die pauze.
1: Bijna elf.
0: Dus ze zijn zich vooral aan het focussen op de solo-carrières.
1: Ja, Harry Styles.
0: Harry Styles,
1: moet je even vertellen. Daar ben jij pas nog geweest.
0: Ben ik pas geweest in de Johan Cruijff Arena. Ja, dat was echt tof. De eerste keer dat ik hem live had gezien. Samen met papa. Dus dat was heel gezellig. En en Louis Tomlinson trouwens. Die heb ik ook live gezien met mijn broer.
1: Ja, dat vertelde jij. Die is ook solo gegaan, zeg maar.
0: De vier zijn allemaal bezig op dit moment gewoon met solo concerten en albums en alles. Alleen helaas is één ervan, die is in 2024, Liam Payne, die is op 31-jarige leeftijd overleden.
1: Goh, zo jong.
0: Ja.
1: Oeh.
0: Ja, dat was een naverhaal. Ja.
1: Maar het is natuurlijk ook denk ik een bestaan met enorme druk en dat wil je niet weten.
0: Er komt zoveel bij kijken, joh.
1: Nee, One Direction, die kon je toch niet missen de afgelopen jaren, toch? Zelfs ik had ervan
0: gehoord. Als jij het weet, dan wil het wel wat zeggen, toch?
1: Maar fijn dat je hem op hebt gezet, mocht niet ontbreken.
0: Mocht
1: ben
0: niet
1: ik helemaal,
0: ontbreken.
1: Helemaal met je eens. Ja, ik weet niet hoe het met jou is, want we hadden natuurlijk net Snap, hè? Rhythm is a Dancer. Mijn eerste nummertje van deze week, om het zo maar te zeggen. En dan ben je toch echt meteen weer terug op de feestjes, hè? Van de middelbare school, de klassefeestjes. En dan dit nummer en dan, dat is... Dat is zo mooi om die herinnering dan weer terug te halen. Wat deed jij eigenlijk toen je 16 was? Wat deed jij toen?
0: Op school.
1: Op school, ik ook. Ja.
0: Ja, we hadden het er net een beetje over. En ik zeg van ja, ik denk dat ik eigenlijk alleen maar een beetje op school heb gezeten hier en daar. Verder,
1: Eigenlijk gewoon een hele overzichtelijke, lekkere tijd eigenlijk.
0: Gewoon school.
1: En besef je later pas.
0: Ja.
1: Ja.
0: En verder eigenlijk niet echt iets heel bijzonders. Ja, een bijbaantje.
1: Ja.
0: Gamen, dat doe ik natuurlijk nog.
1: Ja.
0: Dus verder niet echt heel iets bijzonders eigenlijk.
1: Ja.
0: Wat deed jij een beetje dan in die tijd?
1: Nou, ik heb in 92, hè, maar toen was ik natuurlijk 16, toen werd ik 16, zat ik op het hier in Oostgaard op de middelbare school. Tot 1995. En toen ben ik gaan studeren in Tilburg.
0: Ja.
1: Dus daarna een beetje mijn studententijd. Wat je zegt. Die leeftijd, middelbare school, eerste bijbaantjes, studeren. Dat, ja, en dan ben je 20 en dan gaat de tijd steeds sneller. En voor je het weet ben je 49, Isa. Dus
0: zo gaat dat. Zou je niet zeggen.
1: Dat zou je niet zeggen. Nou, dankjewel. Hey, ik ga hem verder oppikken.
0: Ja, leuk.
1: Met de Red Hot Chili Peppers.
0: Ja. Ja, die ken ik dan wel.
1: Ja, en die zijn nog steeds wel.
0: Jawel.
1: Je zegt, die kunnen er nog mee door. De Red Hot Chili Peppers. Ik moest ook kijken, van is dat nummer inderdaad al zo lang geleden? Dit was het nummer... Volgens mij waarmee ze in Nederland in ieder geval echt wel doorbraken.
0: Ja.
1: Under the Bridge. Ook weer in 1992. Het was voor de Red Hot Chili Peppers best wel een stevige rockband eigenlijk. was het een redelijk rustig nummer.
0: Ja,
1: ik denk
0: klopt,
1: dat het daarom zo misschien zo aangeslagen is. En de vaste luisteraars weten dat ik altijd wel met melodie en zo bezig ben en nooit weet wat de tekst is van een nummer. Echt, ik zing 20 jaar een nummer en dan, ik zong het altijd verkeerd. En deze, ik wist eigenlijk helemaal niet waar het over ging, maar het gaat over de drugsverslaving van de zanger Anthony Kiedis. Dus eigenlijk helemaal geen leuke aanleiding.
0: Nee, dat is best wel een zwaar
1: zwaar thema, maar het heeft al een prachtig nummer opgeleverd. Under the Bridge.

0: Ja, we luisteren naar Shut Up and Dance van Walk the Moon. Een nummer uit 2014. Shut Up and Dance gaat over het loslaten van zorgen en gewoon genieten van het moment. Het nummer is gebaseerd op een waar gebeurde gebeurtenis, waarbij de zanger op een feestje in Los Angeles door een vrouw de dansvloer op werd getrokken. Ja, en toen zei ze de woorden Shut Up and Dance with Me.
1: Shut Up and Dance. Ja. Gewoon mond dicht, hoppakee.
0: Gewoon huppatee, gewoon die dansvloer op. Ja.
1: Ja.
0: Dus vond ik wel een leuk feitje om erbij te noemen.
1: Lekker nummer dit.
0: Ja, dit. Nou, ik wist ook niet dat het al best wel lang. Nu kan je wel op zich wel zeggen dat het een oud nummer is. Ik wist niet dat het zo'n oud nummer was.
1: Ja, ik moet eerst zeggen dat Walk the Moon. Geen idee. Walk the Moon, hebben jullie verder nog iets gedaan?
0: Ze hebben een heel album waar dit nummer ook op stond. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik alleen deze ken van ze.
1: Dit doet het ook heel goed op grote festivals en grote massa's, denk ik.
0: Ja, maar bij zo'n nummer kan je eigenlijk niet stilzitten.
1: Dat is net zo bij Avicii, vind ik. Avicii, dat over 20 jaar waarschijnlijk nog steeds. Ja, dat blijft een bepaalde catchy, dat doet iets.
0: Ja.
1: Geweldig. En daar hoort dit nummer, vind ik, ook bij, want ik ken hem natuurlijk wel.
0: Ja.
1: Mooi.
0: Heerlijk. Ja.
1: Maar ja, Isa, nu weten we ongeveer, we kijken naar de klok en dan rond 10:30 weten wij allebei hoe laat het is.
0: Ja,
1: want ondanks dat Katie er niet is, moet ons wel ergeren.
0: Gaan we toch doen.
1: Gaan we toch doen.

0: Want ja, ik dacht, Katie is er niet. Misschien kom ik er een keer een weekje mee weg. Maar ja, jij zei, nee. Gewoon
1: ergernis.
0: Dus moest ik er diep gaan nadenken.
1: Ja, ik ben heel benieuwd wat jij hebt.
0: Ja, wie trapt hem af?
1: Ja, maar voor Isa. Mij mag je...
0: Ja, zeggen. Zal ik...
1: ja, okay. Jij maar.
0: Nou, het is... wij vinden het fijn, Frederik en ik, thuis om lekker vers te koken. Hè? Lekker vers. Ja. Met verse groenten. Vers fruit. Gewoon alles netjes snijden en zo. En dan, soms, als ik dan laat thuis kom, dan denk ik van... Oh, echt verschrikkelijk. Moet je dat weer gaan doen? Ja. Maar dan heb je toch... Ja, maar uiteindelijk valt het mee. Dan heb je toch een kwartiertje, half uurtje later... heb je toch een, nou ja, gezonde maaltijd, dat denk je dan tenminste, op tafel staan. En dat is allemaal prima, maar er is één groente...
1: Ja.
0: Nou, als je die opensnijdt, dan springen de pitjes om de oren. Weet jij wel wat ik bedoel of niet? Slacht jij wel eens een paprika?
1: Nou ja, de paprika, ik dacht aan een paprika. Ja. Paprika. Is het een paprika?
0: Ja.
1: Ja.
0: Misschien dat jij mij zo gaat zeggen van Ralf, er zijn ook pitloze paprika's.
1: Nou, niet zo.
0: Geen idee. Of Tante Wil gaat dat zo dadelijk appen natuurlijk. Ja, van Ralf, er zijn ook pitloze paprika's. Of koop gewoon zo'n bami pakket, Ralf. Gewoon zo'n gesneden pakket. Ja. Maar goed, wat ik net zei, wij vinden dat fijn om dat gewoon zelf te doen. Die zitten overal, die pitjes. Die liggen door je hele keuken.
1: Zelf van die kleine rotdingen.
0: Dus en ze springen ook alle kanten op. Hè? Dus dan snij je hem zo heel mooi zo, dat velletje snij je open. Ja. Ik zit het nu echt voor te doen. Ja. Kan niemand zien, maar dan maakt niet uit. Jij kan het zien.
1: Ik kan het zien, ja.
0: En dan hebben we gewoon zo'n gewone paprika. Ook vaak zo'n puntpaprika.
1: Ja.
0: Maar het zit allebei helemaal vol met van die pitjes. En dan sta je daar echt zo met je mesje zo die pitjes zo uit te pulken.
1: Ja.
0: Ja, en dat lukt dan maar voor de helft. En de rest die vind je dan... s'avonds ligt de hele keuken nog vol met van die rotdingen.
1: Die blijf je tegenkomen.
0: En er zijn trouwens, zit ik nu te denken, ook mensen die volgens mij zo met pit en al gewoon de pan in gooien.
1: Echt?
0: Ja, ik vind dat... Ik weet niet. Ik vind dat niet lekker of zo. Of wij doen dat nooit. Ik ontpit hem helemaal.
1: Ja, ik
0: met die ellende dus
1: vaak,
0: tot gevolg.
1: Paprika's, maar...
0: echt.
1: Volgens mij is dat toch niet de bedoeling dat...
0: Ja, die mensen die hebben dat misschien zijn ook zo zat, net als ik... Die hebben zoiets van, ik trek hem open.
1: Ja.
0: Ik maak hem een blokje en up. Ik gooi het gewoon zo de pan in. En ik sta op dat punt hoor, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja.
0: Ja, want dat is ergernis.
1: Ja, weet je wat dan toch helpt? Die SUV, Ralf. Die Porsche Cayenne.
0: Ja, toch weer die
1: maar
0: SUV.
1: Maar misschien komen daar ook dan weer die pitjes in
0: toch terecht. Toch weer die SUV. Oh, jullie mazen niet bij en toch komt die SUV
1: ja,
0: weer.
1: Toch die SUV, ja, die hou ik erin.
0: Ja, maar help me even dan. Wat is de link?
1: Ja, wat is de... Ja...
0: Er is altijd een link.
1: Er is altijd een link, ja. Nou, dan zeg je wat. Nou ja.
0: De vorige keer had jullie maam natuurlijk ook genoemd. Toen was de link eigenlijk een beetje van... Ja, met zo'n Porsche Cayenne, dan ga je niet thuis staan te
1: snijden. Nee, dan pak je gewoon die Porsche Cayenne. Ga je gewoon uit eten.
0: Ga je uit eten.
1: En bestel je iets met paprika.
0: Ja, en dan laat je die kok gewoon anders in de keuken.
1: Ja, nou.
0: Ja, dat is misschien toch wel een idee. Ja, nou, dat was dus wel mijn ergernis van deze week.
1: Ja.
0: Toch de pitjes van de paprika.
1: Ik vond dat er wel pit in zat.
0: Dat wel, hè?
1: Ja, die moest ik even maken.
0: Ja, heel goed.
1: Ja. Nou, ik heb natuurlijk... ik moest deze keer natuurlijk ook een ergernis verzinnen. En ik zat allemaal te denken. En ik dacht van, ja, lastig. Maar ineens had ik hem. Ja, we hebben dus... ik moet natuurlijk nou ook wat meer de honden uitlaten. Dat is allemaal geen probleem. Doe ik mijn liefde en plezier. En we hebben zo'n handvat, hè, waar de riem dan aan vast zit. En dan zit dan zo'n... ga ik het ook uitbeelden hoor.
0: Ja, nee, ik zit om te kijken. Hoe gaat dit?
1: Zit dan zo'n bakje aan. En daar kan je dan die poepzakjes in doen.
0: Meen je niet?
1: Ja.
0: Aan het handvat van de riem zit een bakje voor
1: zit
0: de poepzakjes.
1: Zit een bakje en dan doe je die poepzakjes, weet je wel. Dat je dan gewoon zo makkelijk... Ja, dat denk je.
0: Dat je er niet meer lekker zo in je zak zo hoeft.
1: Ja.
0: Okay.
1: Nou, dat denk je. Totdat je halverwege je ronde bent. En in één keer achter je omkijkt. En een heel spoor van die zakjes. Dat het helemaal uitgerold is. Want namelijk dat klepje dat bij de riem erbij zit, dat laat los. Het klepje laat los. Zakje valt eruit. Dat rolt helemaal uit.
0: Met dus de poep erin?
1: Nee.
0: Oh nee, wacht even. Het is een klepje voor nieuwe zakjes. Voor schone zakjes.
1: Voor schone zakjes. Ik dacht dat het een
0: bewaardoosje was voor je gebruikte zakjes.
1: Ik snap je verwarring.
0: Okay,
1: even
0: nee.
1: Voor de duidelijkheid.
0: Ik heb geen honden, beste mensen. Dus
1: ik snap je verwarring nu. Voor de luisteraars nog even. Ja. Het gaat dus echt om de poepzakjes. Hè? En er zit nog geen poep in.
0: Op rolletje of zo.
1: In een rolletje doe je daarin. Klepje dicht. En dan kan je die zo makkelijk eruit trekken.
0: Ja, begrijp ik hem.
1: Maar ja. Als dat klepje open gaat...
0: Wow.
1: En dan rolt hij helemaal uit.
0: Ja.
1: Zou ik dat te handen zijn?
0: Kun je wel makkelijk de weg naar huis terugvinden. Toch?
1: Ja. Maar dan is het eigenlijk nog een ergernis erbovenop. Want hè, dan is het helemaal uitgerold. Denk ik van ja, dan moet ik dat er thuis oprollen. Hè. Leg ik het aan de kant. Ja. Nou, wat denk je? Ga ik weer met ze uit. Zakjes vergeten.
0: Zakjes vergeten.
1: En wat denk je? Ja. De hond die gaat even zitten.
0: Tuurlijk. Ergens waar het
1: niet de bedoeling is.
0: Oh, alsof hij het wist. Gewoon en. Ja. En dan, Isa, wat doe jij dan? Als
1: dan,
0: je zakjes hebt?
1: Ik ben zo netjes geweest om eerst de honden even thuis te zetten. Een zakje te pakken en terug te lopen.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Nou, dat siert je.
1: Ja. Ja,
0: ik zou bijna een oproep van maken. Beste mensen, beste hondeneigenaren. Hoor je dat? Zo kan het ook.
1: Ja.
0: Ja. Oh, ja, ik zie zo vaak mensen met die zakjes. En ik ben natuurlijk heel blij mee. Ik heb zelf geen honden. En ja, hondenpoep, het is echt zo ranzig. We hebben het al vaker hier in de uitzending erover gehad. Maar het is wel een gedoe, denk ik. Zo, met die zakjes. En dan als het dan gevuld is, om het zo maar te zeggen. En dan,
1: ja, dat is niet lekker. Ah. Ik zal de details besparen, maar dat...
0: Ja, nee.
1: Nee, maar normaal doen ze het echt gewoon keurig gewoon waar het mag. Maar ja, soms dan hebben ze zoiets van... Nou, daar hebben ze er ook eigenlijk letterlijk scheid aan.
0: Ja, precies. Je bent wel van de one-miners vandaag.
1: Ja, dat is toch wel een dingetje voor mij, ja.
0: Hey, maar nog even voor mij. Dat klepje, was dat gewoon niet goed dicht? Of werkt het systeem gewoon niet zo lekker?
1: Nou, dat klepje, dat is gewoon een beetje... Ja, dat is denk ik versleten of zo. Dat klemt gewoon niet zoals het moet, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus het moet toch een keer naar gekeken worden.
0: Maar wel een mooi systeem. Ik ken het.
1: Het is heel handig als het gewoon goed werkt.
0: Ja, precies. Als het goed werkt. Dat is een hele nuttige toevoeging.
1: Precies.
0: En met dit gezegd hebbende.
1: Kunnen we
0: afsluiten? Hè?
1: Ja, we kunnen afsluiten.
0: Oh, we hebben ons toch weer geërgerd. En voel je hem ook zoals jullie mama altijd voelt?
1: Nou,
0: opluchting?
1: Ja, ik voel wel gelijk opluchting, ja.
0: Goed zo.
1: Ja.
0: Kijk, daar is hij voor bedoeld, hè? Goed, zullen we lekker naar de muziek gaan? Ja, we blijven weer in 1992, joh. Ik kom maar niet aan dat jaar. Dat is ook echt wat.
1: Nee, dat zei je al, hè? Dat je daar veel nummers van had, toch?
0: Ja, ja, jij had heel keurig de jaren verdeeld over de lijst die je ingeleverd had.
1: Ja.
0: Maar ik niet. Ik heb een beetje zo gekeken van wat wilde ik graag laten horen. Vind ik mooi. Nou, en dan toevallig heel veel 1992. Crisscross, Jump. Ik kwam net binnen en je zei van ja, dit nummer, ik dacht dat ik het kende.
1: Ja.
0: Maar jij had waarschijnlijk de Eddie Van Halen versie in je hoofd.
1: Ging ik hem downloaden en toen dacht van... Oh, dat is toch een andere.
0: Die is iets ouder. Deze is van dat Amerikaanse hip-hop duo. Die mannetjes waren toen 13.
1: Ja, ik had de videoclip gezien, ja.
0: Ja, twee van die rappende jongetjes. Ik heb even gekeken hoe ze zich noemden in die tijd. Het is Chris McDaddy Kelly en Chris Daddy Mac Smith.
1: Oké.
0: Okay. McDaddy, Daddy Mac. Ja, dat was een beetje de naam in de scene van die boys.
1: Ja.
0: Die waren dus inderdaad 13 jaar oud. Ja, net zoals wat ik net zei over Snap. Ja, dit nummer kon je ook niet aan ontkomen in dat werd overal gedraaid. Was een grote hit. Het is daarna niet heel veel meer geworden met de jongens. Ik geloof dat één zelfs overleden is.
1: Ondertussen.
0: Ik zat te denken, 13 jaar ook. Ongelooflijk. En dan zo'n hit en al die aandacht en al die druk. En dat het zal wat geweest zijn.
1: Nee, dat zal wel inderdaad.
0: Crisscross, Jump.

0: Ja, we luisterden naar Sexy als ik dans van Nielson. Lekker nummertje, hè?
1: Ja, vind ik wel. Mooi, ja. Mooi ritme ook. Lekker, ja, nee, goed nummertje.
0: Ja, normaal ben ik niet zo van Nederlandstalige muziek, zoals je weet. Maar deze maak ik graag een uitzondering voor.
1: Nou, er zijn wel meer artiesten waar jij graag een uitzondering van maakt. Maar daar gaan we het zo nog over hebben, toch?
0: Ja, jawel. Nou, dat is waar.
1: Never mind.
0: ja, het nummer gaat eigenlijk over iets heel simpels. Je hoeft geen goede danser te zijn om jezelf zeker te voelen. Ja, Nielson die brak eigenlijk door. Sorry. Nielson die brak eigenlijk door met door mee te doen aan het programma De Beste Singer-Songwriter van Nederland. Beauty and the Brains. Zeg jij dat iets?
1: Nee.
0: Het nummer van hem?
1: Nee.
0: Ja, dat is een nummer van hem. Daar is het eigenlijk al een beetje mee begonnen in 2012.
1: 2012 alweer?
0: Ja.
1: Ja. Oké. Okay, ja.
0: Ja.
1: Nee.
0: Hij had niet gewonnen, maar ja, dat was echt een enorme hit. En ja, daarna kwamen nummers zoals deze. En Hoe van Miss Montreal erbij. Ken je ook niet?
1: Nee, ik ken alleen maar deze.
0: Ja.
1: Sexy
0: ja.
1: Als ik dans. Is het wel zijn grootste hit geweest? Of?
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Ja, ja ik ken Nielson wel, maar ik, ja. Nee, nummers verder. Hij treedt nog steeds op ook? Of
0: jawel, ja, ja, hij treedt nog, treed nog wel op. Maar ja, het is niet dat hij echt, volgens mij is hij niet echt, weet je wel, jaarlijks super actief of zo. Maar
1: ja.
0: Wel, ja. Ik vind wel de muziek die hij maakt, dat zijn wel leuke nummers.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik vind dit ook een mooie. Maar het singer-songwriter programma is inderdaad bekend geworden.
0: Ja, is en,
1: wat je
0: bekend
1: net
0: geworden.
1: Zegt, ja, ik herken dat programma. Ik denk dat ik al weet wat je bedoelt. Het was natuurlijk heel iets anders dan Holland's Got Talent of The X Factor.
0: Ja.
1: Maar echt inderdaad, singer-songwriters vrij sober. Vaak met een gitaartje of zo erbij.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, want volgens mij zat hij daar ook echt met zijn op een krukje met zijn gitaar. En toen zong hij volgens mij dat nummer Beauty and the Brains.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja.
1: Nielson. Dus,
0: Nielson, ja.
1: Wat is de echte naam eigenlijk? Niels?
0: Ik denk gewoon Nielson. Denk je? Ja. Dat is een vraagje me wat.
1: Ja, nou.
0: Gaan we
1: zo even, komen we zo even op terug.
0: Ja.
1: Ja. Ja, en dan iets totaal anders. Na al dat geweld en dat Eurodance geweld en de Chili Peppers en Criss Cross en zo, dacht
0: even
1: ik van,
0: iets
1: nou,
0: heel
1: ik moet
0: rustig. Even gewoon
1: iets heel anders opzetten. Wat in 1992 ook een enorme hit was, natuurlijk ook omdat toen de Olympische Zomerspelen in Barcelona waren, was natuurlijk het duet van Freddie Mercury met Montserrat Caballé, de operazangeres Montserrat Caballé, geboren in Barcelona trouwens. Barcelona.
0: Ja.
1: En ik heb eigenlijk nooit geweten hoe zat dat nou precies. Want Freddie Mercury is natuurlijk overleden in 1991. Dus het jaar daarvoor. Dus hoe kan dat nou?
0: Ja.
1: Het schijnt al opgenomen te zijn in 1987. Dus 5 jaar daarvoor. Oh. Toen is het ook al uitgebracht. Maar heeft het niet zo gek veel gedaan.
0: Ja.
1: En toen dachten ze, hey, de Olympische Spelen in Barcelona komen eraan in 1992. En hebben ze rondom die Olympische Spelen, hebben ze dat nummer weer groots gelanceerd. En toen is het echt natuurlijk de hitlijsten ingeskyrocket gigantisch. Maar toen was Freddie dus eigenlijk al, toen was hij al een jaar overleden.
0: Oh joh, dat wist ik niet, hè.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus ik denk, ik zoek het even uit, want er was bij mij ook altijd nog een vraagteken van hoe zat dat nou precies? Want ik weet dat het in 92 ook natuurlijk een knallen van een hit was. En je associeerde het ook echt met de Olympische Spelen en met de stad Barcelona.
0: Ja.
1: En een ontzettend geslaagd duet van twee fantastische stemmen.
0: Zeker.
1: Freddie Mercury, Montserrat Caballé met Barcelona.

0: Ja. Toch?
1: Ja.
0: Deze ken je, hè?
1: Deze ken ik, ja. Die vind ik echt heel prachtig, ja. Ook gewoon die combinatie van dat opera en dan die Freddie Mercury. Ja, dat is echt, echt heel mooi.
0: Ja, iedereen wist natuurlijk toen al natuurlijk dat Freddie een aardig nootje kon zingen. Maar dit heeft
1: nou,
0: hem wel...
1: Nou ja, dit is echt bizar.
0: Twee dingen, Isa. Ten eerste, we zijn natuurlijk de luisteraars nog verschuldigd de echte naam van Nielsson.
1: Ja.
0: Ik zit even met Wikipedia voor me. Dat is Niels Littooi.
1: Nou,
0: Niels Littooi. Ja. Dat wordt dan Nielsson.
1: Nou ja, ik dacht echt dat zijn naam gewoon Nielsson, Nielsson was. Dus heb ik ook wat geleerd.
0: Nou, we dat weer even rechtgezet. Zijn we er weer op teruggekomen. En jij hebt volgens mij nog een ontzettend leuke tip van onze lieve tante Wil.
1: Tante Wil. Wil weet raad, hè?
0: Wil weet raad.
1: Ja. Die komt ook even terug op jouw situatie met de paprika.
0: Ja.
1: Nou, ik zal gewoon even oplezen wat ze heeft gestuurd.
0: Ja.
1: Ralf, niet zo moeilijk hoor. Punt paprika aan de bovenkant, kap je eraf. Dan de opening naar beneden. Natuurlijk, tussen haakjes. Bakje of papier eronder en wrijven. Tussen je handen komen de meeste pitjes eruit. Paprika bovenkant indrukken, dan door midden kun je zo de pitjes met het mesje weghalen. Volgt het een beetje? Ja, het is wel een...
0: Nee, het is net zo'n handleiding echt.
1: Ja, het is echt, echt een handleiding.
0: Wauw, nou, sowieso hartelijk bedankt Tante Wil. Super. Ik ga hem nog even bekijken.
1: We
0: moeten eventjes een paprikaatje erbij pakken en even dat dan... Klinkt ingewikkeld, maar...

0: Misschien.
1: Ja, misschien moet je het ook even gewoon stap voor stap doornemen. Het is natuurlijk ook een beetje een mondje vol berichtje.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus.
0: Dankjewel voor het delen. En Tante Wil, nogmaals bedankt voor de tip. Altijd fijn om te weten dat Tante Wil altijd meeluistert. En dan met de ergernissen, onze ergernissen, dan toch even op basis van haar levenservaring.
1: Ja.
0: Even die oplossing erin gooit.
1: Ja. Jij gaat straks oefenen met de paprika?
0: Ik ga straks oefenen met de paprika. Het eerste wat ik doe als ik thuis kom, punt paprika uit de koelkast. En eens even kijken of dat werkt zo.
1: Ja.
0: Ja. Wij zitten natuurlijk naar elkaar te kijken, maar ook angstvallig zo'n beetje naar de klok. Want ja, we zitten natuurlijk met dat journaal, hè? Dat ellendige journaal.
1: Blijft een dingetje. Dat ik denk van,
0: ben je net lekker bezig.
1: Ja, dat.
0: Dus hoe zitten we de tijd technisch in, Isa?
1: Ja,
0: Is het al journaaltijd?
1: Ja, nog niet. We moeten nog eventjes een
0: beetje doorpraten. Oh, moeten nog even vol praten.
1: Ja.
0: Ja. Nou, wat ik net dus al zei, ik zit even nog even naar mijn lijst te kijken. En het volgende nummer, straks, gaat u niks verklappen.
1: Nee.
0: Maar dat komt na het journaal. Eindelijk zijn we aangeland in 1993, hè? Eindelijk.
1: Ja.
0: Eindelijk zijn we uit 1992 uit. En dan gaan we over naar 1993. Daar heb ik dan meteen weer heel veel nummers van. Maar, goed. Wat ik zeg, is blijkbaar een belangrijke periode voor me geweest. Of gewoon hele mooie nummers in dat jaar verschenen, dat ik vind. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja. We gaan naar het nieuws toe.
0: Oh, we gaan naar het nieuws, hoor ik net.
1: Ja,
0: nou,
1: we gaan
0: uit. Tot straks.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedemorgen. De politie heeft 4 verdachten aangehouden in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen. 4 anderen zijn inmiddels geïdentificeerd. Verdachten deelden illegale beelden van gedrogeerde slachtoffers in een besloten groep. Sommigen worden verdacht van verkrachting. In woningen werden verdovende middelen en wapens gevonden. Verdere aanhoudingen volgen mogelijk. Inbraken in Nederland nemen fors toe. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds succesvoller. 7 van 10 in 2020 en bijna 8 van 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen dan voorheen. Amsterdam wil mensen uit de auto's halen met de buurthubs voor deelscooters en deelfietsen. De Rekenkamer stelt dat het aanbod te beperkt is en het effect op het stadsverkeer verwaarloosbaar is. In juni vorig jaar waren er slechts 23 hubs met ongeveer 300 deelvoertuigen totaal. Veel hubs hadden veel te weinig voertuigen. Zuid-Holland trekt windturbineplannen voor het Groene Hart voorlopig in. Volgend jaar kunnen meer locaties alsnog worden opengesteld. 12 potentiële plekken worden onderzocht. Provinciale staten stellen wel voorwaarden, lokaal draagvlak bij omwonenden en ondernemers en geluids- en afstandsnormen. Zonder landelijke normen van het kabinet stelt de provincie eigen eisen op. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Uur na uur

0: Ja, de Oostgarten site, die hoort natuurlijk ook gewoon weer bij.
1: Ja, natuurlijk. Dat gaat gewoon door, hè?
0: Ja, het is nou natuurlijk en het presenteren en de Oostgarten site.
1: Gaat het nog?
0: Ja hoor.
1: Nou,
0: ja.
1: Je doet het geweldig.
0: Nou, dankjewel Ralf. Dat vind ik heel lief dat je het zegt. Ik heb weer een aantal dingetjes. Als je op zoek bent naar een avond vol muziek, gezelligheid en verrassingen, dan is er een Silent Bingo show. Dat is dan precies wat je zoekt. Dat is op vrijdag 12 juni. Een koptelefoon op en een bingokaart in de hand. Beleef je bingo zoals je dat nog nooit hebt meegemaakt. Terwijl de grootste hits uit verschillende decennia door je koptelefoon klinken, zing je uit volle borst mee en speel je tegelijkertijd mee voor leuke prijzen. Verwacht een unieke mix van silent disco, meezingfeest en bingo met een speelse twist. Of je nu komt met vrienden, familie of collega's, het belooft een avond te worden vol lachen, dansen en onvergetelijke momenten. Nou, dat is in de Klapijstraat, onder andere de Kletserij, de Pub en de Mlijn doen eraan mee. En dat is vanaf 8 uur.
1: Geweldig toch?
0: Ja.
1: Hoe kun je de bingo weer hip maken? En,
0: ik zag het voorbij komen. Ik dacht van nou, ik vond het eigenlijk wel geinig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, leuke tip.
0: Ja. Wat ik ook leuk vond, ik wist namelijk helemaal niet dat dat bestond. Er bestaat namelijk een Worldwide Knit in the Public Day. Wist jij dat?
1: Dat is iets met breien dan. Hè?
0: Ja?
1: Ja, nee.
0: Ja?
1: Nee.
0: Nou, ook niet. Ik zag het erbij komen en dacht van nou, die doe ik er ook in. Het is namelijk een wereldwijd initiatief dat in 2005 werd opgericht door Danielle Landes. Het idee is simpel, mensen samenbrengen door gezamenlijk te handwerken. Inmiddels wordt de dag jaarlijks in tientallen landen georganiseerd onder het motto Better Living Through Stitching Together. Nou, vond ik ook wel geinig. ook in Oostgoud wordt deze dag gevierd. Op het plein bij winkelcentrum Arkenonk komen handwerkliefhebbers samen om hun hobby te delen. Inspiratie op te doen en nieuwe mensen te ontmoeten. Nou, of je nu breidt, haakt, kilt, tekent of aan diamond painting doet, iedereen is welkom. En dan naast gezellig samen handwerken is er ook nog een gratis workshop breien voor beginners. Dus dat is zaterdag 13 juni in Arkenonk van tussen 11 en 3.
1: Nou, ook dat. Ja, handwerken, denk je. Handwerken is niet direct mijn ding.
0: Nee.
1: Ik kan het. Ik weet niet of Frederike luistert, maar die houdt hier wel van.
0: Ja, misschien Frederike. Dus
1: maar het is leuk om op die manier toch weer mensen bij elkaar te brengen.
0: Ja. Ik vond het ook zeker leuk. Misschien nu wel iets wat je. Dat zie ik jou en Frederike wel doen.
1: Nu ga ik opletten.
0: Ja. Als je op zoek bent naar leuke koopjes of verborgen schatten, dan mag je een bezoek aan de Rommelmarkt in Floralia Park niet ontbreken. Op deze gezellige markt vind je kramen vol tweedehands spullen, terwijl je geniet van een ontspannen sfeer met hapjes, drankjes en muzikaal entertainment. De Rommelmarkt is leuk voor jong en oud. Kinderen die kunnen tussen alle ruimte even spelen. En de volwassenen die kunnen lekker struinen tussen de vele kraampjes. Nou, als je zelf ook nog spullen die een tweede leven hebt wil verkopen, dan kun je ook een eigen kraam of verkoopplek huren.
1: Ja, nee, dat is mijn ding inderdaad. Ja, vind ik leuk.
0: Ja. Dat is dus op het Floralia Park. En dat is 14 juni, 30 augustus en 20 september.
1: Oké, ja.
0: Dus je hebt 3 data's.
1: Die ga ik even goed in de gaten houden.
0: Ja.
1: Dankjewel.
0: Ja, helemaal goed.
1: Nou, we hebben weer genoeg te doen. We hebben net het parkfeest gehad in Oostrouw. Dat kon u niet missen. En nu, de agenda gaat u gewoon door. Dus dank voor deze leuke tips. We hoeven ons weer niet te vervelen in het mooie Oosthout.
0: Nee, precies. En ik zie ook dat ik volgens mij de volgende ben weer.
1: Ja, mag verder met een
0: met
1: door
0: Adele.
1: Jou uitgekozen nummertje.
0: Ach, Adele.
1: Welke gaat dat zijn?
0: Ja, All I Ask van Adele.
1: Oei.
0: Ik heb een beetje een zwakje voor Adele.
1: Ja, wie niet, zou ik bijna zeggen, toch?
0: Ik vind dat zo'n topvrouw.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Dat is, en, die heeft natuurlijk ook al een best een lange carrière als je zo terugkijkt. Al.
0: Ja, echt en, al lang, hoor.
1: Ja. Want ze is natuurlijk als heel jong meisje. Ja, ze moeten nog heel jong zijn geweest.
0: Ja, precies leeftijd weet ik niet, maar dat is wel nog echt jong, ja.
1: Ja.
0: Ja. Nou, ik heb gekozen voor All I Ask, want ik heb even gekeken naar het album. Het nummer komt van het album 25, die uit 2015 komt. En dit vond ik persoonlijk gewoon echt een heel mooi nummer, want ik hou gewoon van een mooie ballad. Wat ik dus niet wist, is dat Bruno Mars dus heeft meegewerkt aan dit nummer.
1: Nee, wist ik ook niet.
0: Nee.
1: Nou, ja, niet de eerste beste.
0: Nee, dat is toch wel een grote naam die daaraan meedoet. Hè?
1: Ja.
0: En ze wouden dus eigenlijk ervoor kiezen om het een uptempo te maken. Maar het is toch uiteindelijk een piano ballad geworden. Dat is maar beter ook, vind ik eigenlijk. Even kijken. Adele, die kennen we natuurlijk als een Britse zangeres en songwriter uit Londen. En wat ik ook niet wist, is dat ze namelijk ontdekt werd via MySpace. Een of ander internet platform uit de jaren 2000. Zegt het jou iets, MySpace?
1: Nee. Is het dan een soort van wat nu TikTok is of zo?
0: Ja, ik denk zoiets. Ja, daar,
1: had ze gewoon daar stond ze zingend. Had ze zich zelf... Oh, nee, nee, geen idee. Nee.
0: Daar heeft ze met plaatcontact in contact gekomen. En heeft ze ook een plaatcontract aangeboden gekregen.
1: Zo kan het gaan, Isa.
0: Zo kan het gaan. Ja. Ja. Dus ik denk dat we het maar gewoon even lekker naar gaan luisteren.
1: Een heel goed idee.
0: All I Ask van Adele.

0: Ja, 1993. Daar is hij dan eindelijk, het eerste nummer uit 1993.
1: Ja.
0: De Spin Doctors met Two Princes.
1: Lekker nummertje hoor.
0: Lekker nummertje. Ik zei net tegen jou, want je zei lekker nummertje. Ik zeg ja, ik heb wel getwijfeld om hem erop te laten staan op de lijst. Want voor mijn gevoel is dit nummer heel vaak gedraaid of op overzichts-cd's gestaan. Geen idee. Dus ik dacht van misschien is het niet zo spannend. Maar je hebt gelijk, het is en blijft een lekker nummertje.
1: Ja, ik ben blij dat je hem erop hebt gezet.
0: Ik heb er verder ook helemaal geen achtergrondinformatie bij. Een beetje een one day fly volgens mij, Spin Doctors.
1: Ja.
0: Nooit meer iets van gehoord, tenminste ik niet. Two Princes.
1: Nou, helemaal
0: dat
1: goed.
0: Dus. Ja.
1: Nou ga ik verder met mijn nummertje. Dat is namelijk What Do You Mean van Justin Bieber. Ja, Justin Bieber is natuurlijk ook iemand die, die kan ook niet ontbreken.
0: Ja.
1: Nou, we hebben natuurlijk al gehad over hè, Adele, hoe zij ontdekt is. Justin Bieber is een beetje hetzelfde verhaal, maar dan via YouTube. Die is daar ook ontdekt en nu ook natuurlijk heel populair. Ik heb wel gekozen voor de akoestische versie. Die vond ik namelijk gewoon iets prettiger om naar te luisteren. En het nummer gaat over de verwarring die kan ontstaan in een relatie wanneer iemand steeds tegenstrijdige signalingen afgeeft. Ja, Justin Bieber zingt over het gevoel dat je niet goed weet waar je aan toe bent en stelt erom steeds de vraag, nou wat denk je? What do you mean? Ja. Nou, we gaan lekker naar luisteren. What do you mean van Justin Bieber?

0: gaan gewoon lekker door met die Eurodance. Die ja, van de lekker. Duitse... Ja, hè?
1: Ja.
0: Die van de Duitse groep Culture Beat. Mr. Vain. Ook weer uit 1993. Maar om even aan te geven hoe groot dat toen was. En hoe succesvol dat toen was. Nummer 1 in 19 landen.
1: 19?
0: Nummer 1 in 19 landen. Dit nummer.
1: Ja, dus dan,
0: dat was bijna toen een garantie voor succes, zo'n formule. Dus ik zei net al tegen jou, het is dan vaak een rappend couplet.
1: Ja.
0: En dan vaak een mooie dame daarnaast die dan het refrein voor haar rekening neemt. En dan die catchy synthesizer en alles. Nou, het zit allemaal geweldig in elkaar. Ik vond deze altijd heel mooi. Ik zei net ook tegen jou, ik zie mezelf dan meteen weer op zo'n hakkend op zo'n dansvloertje staan op de feestjes. Altijd, altijd leuk. Maar voor de mensen die zeggen van, nou, nu heb ik het al een beetje gehad, Eurodance. Blijf luisteren. Draai vooral niet weg, want er komen straks nog wel wat rustige nummers voorbij.
1: Ja, de galplaat. Dat was natuurlijk nou wel even een beetje een uitdaging. Ja. Want ja, normaal gesproken weet ik natuurlijk altijd wat er aankomt. Nou ja, dan weet ik het nummer, maar vaak weet ik alsnog niet wat het is. Nu heb ik dus echt blind een plaat gepakt.
0: Dat is best lastig, hè?
1: Was lastig.
0: Ik heb niet gekeken, maar ik zag je zo vanuit een ooghoek zag ik je bezig.
1: Ja, ik heb echt met mijn ogen dicht en dan op gevoel die dat singeltje eruit gepakt.
0: Ja.
1: En dus ja, ik weet het ook echt niet. En,
0: ben zo benieuwd. Nou
1: ja, ik ook.
0: Gaan we samen proberen erachter te komen.
1: Zullen we gaan luisteren?
0: Doe maar.

0: Ja. Ja. Niet eentje waarvan meteen zeiden van, oh, dat is die.
1: Ik zei tegen jou, ja, Rolf, sorry, maar aan mij heb je echt niet veel. Want,
0: ja, hij is van voor jouw geboortejaar. Die conclusie hadden we getrokken.
1: Ja. Ja, sowieso.
0: Ik dacht, tweede helft jaren 80. En het deed me, ja, het was een, denk ik, een vrouwelijke rockband. Dus het deed me meteen denken aan de Bangles. Maar dan wel met een andere zangeres dan Susanna Hoffs. Maar dat, die wisselde nogal eens van zangeres. Dus ja, als ik zou moeten gokken, zou ik dan toch... Ik weet niks beters dan dat. Tweede helft jaren 80, de Bangles, het nummer, geen idee. Dus Isa, wat is het?
1: Ik ga gewoon even het singeltje erbij pakken.
0: Ja.
1: Hij heet... Ja, What I Meant to Say van de Bangles.
0: Ah, ja.
1: Maar knap hoor, maar dat zat je dus wel goed, hè?
0: Ja, ja, de combinatie van het geluid van die tijd en dan een vrouwelijke rockband, dat kon niet heel veel anders zijn dan de Bangles.
1: Ja.
0: En Susanna Hoffs, de kleine Susanna Hoffs natuurlijk, die natuurlijk vroeger bij iedere jongen boven het bed hing. We hebben het al een keer over gehad. Die zong de meeste singles in.
1: Ja.
0: Maar ook andere bandleden zongen wel eens een single in. En dat is dus blijkbaar dit de een van.
1: Ja.
0: Nou, toch?
1: Dankzij jou.
0: De Bangles. Ja. Maar van voor jouw geboortejaar. Want dit nummer gaan we zo even uitzoeken.
1: Ja, dat gaan we zo even uitzoeken. Normaal doe ik dat natuurlijk altijd in de tussentijd.
0: Precies.
1: Maar daar komen we dadelijk wel eventjes op terug.
0: Hé, leuk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, dan gaan we toch weer door met de lijst, hè? Dus snel door. Ik ben aan de beurt, denk ik, hè?
0: Ja.
1: Ja, Little Mix.
0: Little Mix.
1: Zo voor veel mensen waarschijnlijk, die horen die namen, die denken van ja, daar heb ik nog nooit van gehoord.
0: Ik ben er één van.
1: Ja, snap ik. Het is ook, ja, het is vooral ook een meidengroep die heel bekend was in, ja, ze zijn nu op een pauze, maar heel bekend was in Engeland. Dus ja, in Europa niet zozeer. Het nummer is Shout Out To My Ex van Little Mix. En het gaat over het afsluiten van een relatie en sterker uit een break-up komen. In het nummer bedankt Little Mix eigenlijk hun exen op een sarcastische manier. Ja, niet omdat de relatie zo geweldig was, maar omdat ze door hun ervaring, door die ervaring sterker, zelfstandiger en zelfverzekerder zijn geworden. Sorry. ook nog even leuk om bij te vertellen, bij de Brit Awards in 2017 won dit nummer ook British Single of the Year. En toen de award in ontvangst was genomen, toen bedankten ze ook nog even hun exen met een knipoog.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, ja. Dus echt een, voor Little Mix hun doen is het ook echt een grote hit geweest. Meidengroep begonnen met vier. Zijn daarna uiteindelijk is Jessie in 2020 eruit gestapt. En die andere drie meiden die hingen nog even door tot 2022. Maar die zijn nu ook met een pauze. Dat zie je toch vaak, hè, met bands, dat ze dan toch in één keer zeggen van joh,
0: ja, dat...
1: we nemen een pauze en we gaan gewoon even op solo.
0: Vermoeid of het werkt niet meer, of ruzie, ja, of belangen, of inderdaad solo carrière, ja.
1: Ja.
0: Dat hoor je inderdaad heel vaak.
1: Precies.
0: Ja.
1: Maar ja, laten we nu gaan even luisteren naar Little Mix met Shout Out To My Ex.

0: Ik had het beloofd, hè, dat er ook wat rustige nummers aan zouden komen.
1: Ja, lekker.
0: Nou, dit was er één. Joshua Caddison met Jesse uit 1993. Het is nooit helemaal opgehelderd, maar hij had toen een relatie, de zanger, met de actrice Sarah Jessica Parker.
1: Ja.
0: Dat het over haar gaat. Okay. Maar dat is nooit helemaal opgehelderd. Jessica, nooit, Jesse, weet niet, hij heeft
1: er nooit...
0: Het
1: lijkt natuurlijk wel veel op.
0: Zou je denken, toch?
1: Ja.
0: Dus er blijft even in het midden wie Jesse is, maar het is een lief nummertje, hè?
1: Ja, nou, ik vind het een lekker nummertje, gewoon een beetje wat rustiger, maar daar hou ik van.
0: Even iets anders dan Culture Beat.
1: Ja, je hebt groot gelijk.
0: Twee dingetjes. Ik zei het net ook al. Nu weer. Twee dingetjes. Jullie ma is dan wel met vakantie. Maar is natuurlijk gewoon keihard aan het werk. En heeft even opgezocht. De Bangles.
1: Ja.
0: De rabbelplaat die we net hoorden. Is dat 1989?
1: Ja.
0: 1989. En het tweede. We hebben luisteraars ook in Zuid-Frankrijk.
1: Interessant.
0: Mijn zus en mijn zwager. Janine en Michel. Leuk dat jullie luisteren.
1: Leuk dat jullie luisteren.
0: De route vanuit Oosterhout. Deze studio. De groeten van Isa en mij.
1: Ja.
0: En blijf lekker luisteren voor het laatste kwartiertje nog. We hebben nog een paar mooie nummers te gaan. En daarover gesproken. Isa, wat wordt het volgende nummer?
1: Het volgende nummer wordt There's Nothing Holding Me Back van Shawn Mendes. Ook in die tijd ook iemand waar je toen echt niet omheen kon. Het werd ook een van zijn grootste hits. Het nummer gaat over iemand die verliefd is op een persoon. Die hem uit zijn comfortzone haalt en hem aanspoort om risico's te nemen. Ja, en in plaats van dat tegen te houden, geniet hij er juist van. En Shawn Mendes is een Canadese zanger die doorbrak via het platform Vine. Ja, ik heb Adele...
0: Dat zijn de manieren tegenwoordig.
1: Ja, maar ook tegenwoordig nu ook op TikTok ook heel veel mensen die gewoon dat platform gebruiken om toch een beetje herkend te worden.
0: Ja, en blijkbaar zijn talentenjagers kijken daar dus natuurlijk... Ja, echt wel heel erg na nu. Hoe je er, hoe je performt, hoe je eruit ziet waarschijnlijk ook.
1: Dat ook,
0: en, mooie nieuwe manier.
1: Zing je een nummertje en dan word je bekend.
0: Dat was in 1993 nog heel anders, kan ik je vertellen.
1: Ja. Ja,
0: dan ging het denk ik gewoon met, wat was dat, demootjes, cassettebandjes.
1: Ja.
0: Geen idee, hoe dat...
1: Ja, precies. Ja, met zo'n filmpje anders. Dan kan het natuurlijk in één keer, dan gaat het een stuk sneller natuurlijk.
0: Ja, ja. Ja.
1: Nou, laten we lekker gaan luisteren naar van There's Nothing Holding Me Back van Shawn Mendes.

0: je hoorde... Ja, anders kan ik het ook niet anders zeggen.
1: Het is een bijzondere naam.
0: Murmelen, hè? Van de Canadese rockband The Crash Test Dummies uit 1993. En natuurlijk ook terecht de vraag van... Ja, die titel. Ik bedoel, ja, wat betekent dat? Nou, het nummer gaat over drie situaties... waarin een kind zich heel geïsoleerd en ongemakkelijk kan voelen.
1: Ja.
0: En die titel die is zo gekozen omdat dat... vaak de manier is waarop mensen reageren als je ze confronteert met zo'n ongemakkelijke situatie. Zo ja. Van, nou, dan stel je een vraag en dan is de reactie van, ja, ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen of zo.
1: Het is wel zo.
0: Ja, ja. Dus op die manier. En ik heb altijd een mooi nummer gevonden. Ja, geen leuk thema, maar wel belangrijk. Dus daarom wilde ik graag deze op de lijst.
1: Goed, gelijk. Nou, dan gaan wij... Ja, dit is toch weer een heel ander nummer dan wat jij net hebt gekozen. Dat is namelijk In the Name of Love van Martin Garrix en Bebe Rexha. Ja, het nummer draait om de vraag hoeveel je over hebt voor iemand van wie je houdt. Het nummer gaat over vertrouwen, steun en het samen doorstaan van moeilijke momenten. Ja, Martin Garrix is een Nederlandse DJ en producer uit Amstelveen. En hij brak wereldwijd door met het nummer Animals. En wat ook toen die tijd, dat weet ik nog wel, dat was echt wel een dingetje was, is dat hij op zijn 20ste, toen hij 20 was, de jongste DJ ooit is die een nummer 1 die als nummer 1 in de DJ Mag Top 100 belandde.
0: Zo.
1: Ja, schijnbaar schijnt dat onder de DJ's iets heel groot te zijn.
0: Ja. Ja. Okay, ja.
1: Dus weet je ook wat zijn echte naam is? Want die weet ik dan van Niels van wist ik het niet, maar van...
0: Misschien gewoon Martin en dan iets?
1: Martijn Gerard Garretsen.
0: Oh, nou, dat lijkt er wel een beetje op.
1: Nou ja,
0: dat is wel grappig.
1: Ik had dus had ik even op een Anchetti gevraagd van joh, hoe heeft hij die naam dan verzonnen? Maar ja, als je het dus ook zo achter elkaar zegt, eigenlijk is het gewoon een beetje puzzelen en ja.
0: Dan maak je er even iets snellers.
1: Ja, een beetje iets meer nationaal snellers van.
0: Ja.
1: Ja. In the Name of Love van Martin Garrix en Bebe Rexha.

0: net als dat we een uur geleden naar de klok zaten te kijken, nu weer gewoon, ja, dan lopen we toch tegenaan.
1: Ja, het gaat toch allemaal snel,
0: hè? Maar
1: ja,
0: zo weet snel. Je... Nou, dan gaan we er lekker met een bang gaan we er uit. Een liedje uit 1994, Cotton Eye Joe van ja. Rednecks, Zweedse band Rednecks. En het is een bewerking van het traditioneel Amerikaans volksliedje genaamd okay. Cotton Eye Joe. Het is eigenlijk een hartstikke oud nummertje. Ja. Zij hebben er iets heel leuks van gemaakt. Grote hit in die tijd, Cotton Eye Joe, Rednecks.

0: Ja, lieve luisteraars, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Cape met Ralf. Vandaag duiken we samen in de muziek van onze tienerjaren en de herinneringen die daarbij horen. We keken even in de mails van ons verleden, bladen door de soundtrack van onze jeugd, van feestjes waar iedereen direct de vloer op ging bij Rhythm is a Dancer, Jump on the Cotton Eye Joe, tot die momenten waarop je werd meegevolgd door de grote klanken van Barcelona. Sommige nummers brachten ons terug naar de vakanties, andere naar lange gesprekken onderweg of gewoon naar die plek van waar je vroeger graag kwam. Ergens under the bridge van herinneringen. Ja, deze week was Katie lekker op vakantie en mocht ik haar plek naast Ralf opvullen. Volgende week is er nothing holding her back, want dan is Katie gewoon weer terug en hoor je het vertrouwde duo achter de microfoon. Terwijl ik weer plaatsneem achter de knoppen. Je kunt ons volgen op social media onder de naam Cape met Ralf. Morgenavond wordt deze uitzending herhaald van 8 tot 10 uur. En zondag van 2 tot 4 uur bij de ORTS. Namens Ralf en mij wensen wij jullie een fijne dag, een prettig weekend en tot volgende week bij Cape met Ralf.
1: Ja, en tot volgende week met Katie.
0: Ja, tot volgende week.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Europese luchthavens verwerkten in april minder passagiers dan vorig jaar. Dit is de eerste krimp sinds het coronaherstel. De daling van 0,7% komt door het conflict in het Midden-Oosten en stakingen bij Lufthansa. Ook de vroege paasvakantie speelde mee, waardoor honderden vluchten werden geschrapt in deze periode. In Groningen is het voorarrest van twee vrouwen uit Stadskanaal met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van ernstige mishandeling en vrijheidsberoving van twee kinderen van 6 en 7 jaar. Een slachtoffer lag in kunstmatige coma. De verdachten van 31 en 33 jaar zitten niet langer in beperkingen. De meeste EU-lidstaten zijn gereed voor het asiel- en migratiepact, zo stelt de Cypriotische migratieminister. Problemen worden wel verwacht. De lidstaten willen hiaten identificeren en samen met de Europese Commissie deze wegwerken. Het pact legt uniforme, strengere regels vast voor het screenen en beoordelen van asielaanvragen. Inbraken in Nederland nemen fors toe. In de eerste vier maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds succesvoller, 7 van 10 in 2020 en bijna 8 van 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen dan voorheen. Het weer nog. Vanmiddag trekken er verspreid over het land buien over, waarbij de kans is op onweer. Een enkele bui kan lokaal veel uitpakken met kortstondig veel regen, zware windstoten, mogelijk ook hagel. En tussendoor klaart het af en toe ook op en laat de zon zich zien. Het wordt zo'n 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over het welzijn van de asielzoekers op het voorterrein in Ter Apel. Ook vandaag zitten mensen in het gras en weten ze niet waar ze vanavond terecht kunnen. Op deze manier kunnen we in Nederland niet met mensen omgaan. Dat zegt Rode Kruis-directeur Harm Goossens. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven de komende 90 dagen in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Groningen bepaald. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo ernstig gewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gehouden. Het aantal reizigers op Europese luchthavens is in april gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Het is voor het eerst dat het aantal passagiers is teruggelopen sinds de luchtvaartsector zich herstelde van de coronapandemie. Dat meldt de koepelorganisatie van Europese luchthavens. De daling is het gevolg van de Iran-oorlog. Partijleider Jesse Klaver van ProNederland heeft in een Kamerdebat over de sociale zekerheid hard uitgehaald naar de VVD, die volgens hem dit land gegijzeld houdt met taboes en breekpunten. De liberalen stellen volgens hem het partijbelang voorop door vast te houden aan de voorgestelde bezuinigingen. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

Goedemiddag luisteraars, van harte welkom bij Rozo Radio, waar u kunt luisteren naar een nieuwe aflevering van T42, het gevarieerde muziekprogramma van Beb Hendriksen, waarbij vandaag de techniek in handen is van Nout Struik. Mijn playlist is geheel gevuld met zogeheten dubbelnummers. U hoort twee versies van één nummer, afwisselend vocaal en instrumentaal. Wij wensen u ook vandaag weer veel luisterplezier.

Niet te geloven, dit nummer is 60 jaar oud en nog steeds heerlijk om naar te luisteren. U hoorde de Beatles met het nummer Yesterday, afkomstig van hun album Help. Het is met een reden dat ik dit nummer koos. Het is nu ruim 60 jaar geleden dat het op de plaat werd gezet en het is het meest gecoverde nummer ooit. Officieel zijn er 2200 covers, maar sommige bronnen vermelden een aantal van maar liefst 3000. Het is begrijpelijk dat het zo vaak door anderen werd gezongen, want het is een geweldig nummer. Het nu volgende nummer hoort u eerst in de uitvoering van Frank Sinatra, een van de bekendste Amerikaanse zangers ooit, die in 1997 op 82-jarige leeftijd overleed. Hij was niet alleen zanger. Tussen 1943 en 1995 speelde hij mee in bijna 60 films. Daarnaast was hij filmproducent en filmregisseur en radio- en tv-presentator. Vanwege zijn prachtige stem kreeg hij de bijnaam The Voice. Hij trouwde maar liefst 5 keer. Uit zijn eerste huwelijk met Nancy Barbato kreeg hij 2 dochters en 1 zoon. U hoort Frank nu met het nummer Love's Been Good to Me.

plek niet vinden. Hou het nergens uit. Had een paar vriendinnen. Heb het steeds verbruikt.

0: geen klacht. Zij was goed voor mij.
1: Ja, de jongere luisteraars kennen deze man helemaal niet. De Nederlandse versie van het nummer van Frank Sinatra werd namelijk gezongen door zanger en cabaretier Frans Halsema. Frans werd in 1939 in Amsterdam geboren. Zijn eerste kennismaking met toneel had hij toen hij in zijn jeugd thuis tussen de schuifdeuren optrad in door zijn vader geschreven revuetjes. Hij ging niet graag naar school en stopte ermee naar de derde klas MULO. Hij volgde een tijdje een beroepsopleiding tot banketbakker, maar ging na een half jaar werken. Hij had verschillende baantjes, maar zong in zijn vrije tijd op bruiloften en partijen. Zo wist hij uit te groeien tot een gewaardeerd artiest die onder andere meespeelde in musicals van Annie M. G. Schmid. Hij overleed in 1984 op 44-jarige leeftijd. Het nu volgende nummer wordt gezongen door Art Garfunkel, de helft van het populaire duo Simon & Garfunkel, dat door oplopende onderlinge spanningen in 1970 besloot uit elkaar te gaan. U hoort Art nu met het prachtige nummer Bright Eyes, dat de titelsong is van de animatiefilm Watership Down.

Ja, u hoorde wel, dit was de instrumentale versie en het grappige is dat daarbij eigenlijk de stem wordt vervangen door pianospel. Deze instrumentale versie van Bright Eyes werd vertolkt door het orkest van Johnny Pearson. Deze in 2011 overleden orkestleider was ook pianist en componist. Hij werd mede bekend door melodieën als Sleepy Shores, de muziek van Sil de Strandjutter en de muziek van de Britse televisieserie All Creatures Great and Small over het leven van twee dierenartsen op het platteland. En ik kan het u aanbevelen, hij wordt op dit moment uitgezonden op BBC Nederland en geeft prachtig de sfeer van de jaren 50 en 60 weer. Het nu volgende nummer wordt weer twee keer gezongen. U hoort eerst Janice Ian met het nummer In the Winter. Daarna wordt het door Rob de Nijs vertolkt in het Nederlands en die heet uiteraard In de Winter.

Julio Iglesias hoopt in september zijn 83e verjaardag te vieren. Hij kan terugkijken op een lange succesvolle carrière en bovendien traden twee van zijn zoons in zijn voetsporen. Vaak werkte Julio samen met andere artiesten. U hoort hem nu dan ook samen met Willie Nelson en ik koos van hen het fraaie nummer To All the Girls I've Loved Before.

En dit was het orkest van Caravelli. Zijn naam klinkt enigszins Italiaans, maar het was het pseudoniem van de Franse componist en arrangeur Claude Vasori. Hij werd wereldberoemd om zijn weelderige Easy Listening arrangementen en met zijn orkest werd hij bekend om de elegante vertolking van popklassiekers, Franse chansons en filmmuziek. Hij overleed in 2019 op 89-jarige leeftijd. Dan is het nu de beurt aan broer en zus Richard en Karen Carpenter. Wij draaien van hen het nummer On Top of the World dat zij in 1972 op de plaat zetten. In 1989 brak de Belgische zangeres Dana Winner door met haar Nederlandse versie van dit lied dat in het Nederlands Op het dak van de wereld heet. U begrijpt dat wij u deze beide nummers nu graag laten horen.

En tot zover Dana Winner. Ik zei juist tegen Nout, ze heeft eigenlijk een prachtig, heel ruim repertoire. En ook uiteraard vind ik een heel mooie stem. Het volgende nummer wordt voor u gezongen door Stevie Wonder, de internationaal bekend geworden zanger die zo moeizaam aan het leven begon. Hij werd namelijk 2 maanden te vroeg geboren en werd door een teveel van zuurstof in de couveuse blind. Op 12-jarige leeftijd werd hij door Motown geïntroduceerd als de nieuwe Ray Charles. Toen hij zich later los ging maken van Motown, koos hij meer zijn eigen weg en ook zijn eigen repertoire. Hij zingt niet alleen, hij is ook componist en multi-instrumentalist. U hoort hem nu met een hit uit 1972, waarvoor hij destijds ook een Grammy kreeg. Het nummer heet You Are the Sunshine of My Life.

En deze instrumentale versie was van het orkest van de in 1905 in Italië geboren en in 1980 in het Verenigd Koninkrijk overleden orkestleider Annunzio Paolo Mantovani. U kent de naam waarschijnlijk wel. Dat hij zo bekend zou worden verbaasde eigenlijk niemand. Zijn vader was namelijk eerste violist in het orkest van de Scala in Milaan en later ook nog concertmeester van de Royal Opera House in Londen. Dat zijn zoon Annunzio bekend werd, verbaasde niemand. Hij studeerde namelijk eerst aan het Trinity College of Music en formeerde na zijn afstuderen zijn eigen orkest. Hij was vervolgens actief in de muziek van 1939 tot zijn overlijden in 1980. Het nu volgende dubbelnummer is weer voor vokaal. U hoort eerst Timmy Euro. Zij werd in 1940 in Chicago uit Italiaanse ouders geboren en overleed in 2004 op 63-jarige leeftijd. Ze werd wel bekend als de kleine zangeres met de grote stem. Ik koos van haar het nummer waarmee ze in 1961 doorbrak en dat is het nummer Hurt. De tweede versie van dit lied is van de vijfkoppige Amerikaanse rhythm and blues band The Manhattans die het in 1964 op de plaats zetten.

En tot zover twee keer het nummer Hurt. Een van de mooiste nummers van Cat Stevens vind ik nog altijd Morning Has Broken, dat hij aan het begin van zijn carrière op de plaat zette. Er werden dan ook meer dan 100 miljoen platen van hem verkocht. Later in zijn carrière bekeerde hij zich tot de islam en veranderde zijn naam in Yusuf. In 2014 werd hij opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Deze vader van 5 kinderen kreeg 2 eredoctoraten voor zijn liefdadigheidsprojecten. Een van zijn zoons trad in zijn voetsporen. U hoort nu eerst Cat Stevens met het zojuist genoemde nummer Morning Has Broken, dat vervolgens instrumentaal wordt uitgevoerd door de in 2014 overleden virtuoze klarinetist Mr. Acre Bilk.

0: Als volgende staat Harry Belafonte op mijn lijst. De charismatische zanger die in 2023 op 95-jarige leeftijd overleed. Hij was de man die de bijnaam King of Calypso kreeg, omdat hij de Calypso-muziek internationale bekendheid gaf. Hij werd bekend met zijn hit The Banana Boat Song. Ook was hij een groot voorvechter voor gelijke rechten van de mens en UNICEF-ambassadeur. Bij ons hoort u hem nu met het nummer A Hole in the Bucket.
1: Henry? Oh, Henry?
2: Yes, Martha.
1: Did you fetch the water?
2: Go fetch the water. There's a hole in the bucket, dear Liza, there's a hole in the bucket, dear Liza, a hole.
1: Well, fix it, dear Henry, dear Henry, dear Henry. Go fix it, dear Henry, fix it.
2: With what shall I fix it, dear Liza, with what shall I fix it, dear Liza, with what?

0: Oh, jongens, stop eens even. Er ligt hier wat te smeulen en ik ruik een enorme brandlucht.
1: Oh, meneer Marsman, dat zal waarschijnlijk mijn sigarenpeuk zijn. Die heb ik er straks onder lessenijver neergelegd. Ik zal hem even uitmaken.
0: Nee, zegt Doris. Ik heb liever dat je hem met je water gaat halen voordat de brand komt.
1: Goed, meneer Marsman. Een ogenblikje. Zeg, meneer Marsman. Moet je eens even kijken?
0: Ja, wat is er, Doris?
2: Er zit een gat in me, emmer, een gat in me, emmer, een gat in me, emmer, en wat moet ik nou?
0: Nou, maak het, heer Doris. Kom, maak het. Vlug, maak het. Ach, kom nou, heer Doris. Kom, maak het nou gauw.
2: Ja, is goed, zal ik even doen. Gewoon even maken. Even het emmertje. Ja, ja. Maar zeg, jongens. Met wat moet ik het maken, dat gaatje, met wat zal ik het maken, dat gaatje, dat gatje.
3: Met een takkie hier, Doris, een doodgewoon takkie. Een takkie hier, Doris, een takkie, een tak.
2: Ja, echt met een takkie. Hoe maak je nou een emmer met een takkie? Genoemd van woord. Dat takkie, dat past niet, het past niet. Dat takkie, dat past niet in dat gat.
4: Hak dan, heer Doris, ja, hak dan dat takkie. Kom, hak dan dat takkie, gewoon maar kapot.
2: Hakken, heel goed. Uiteindelijk zeer logisch gedacht van de man. Gewoon hakken, maar dat is niet zo makkelijk.
5: Wat valt er te hakken, met wat moet ik hakken? Ik heb niks om te hakken, waar hak ik nou mee?
6: Met een hakbel, kijk daar ligt een hakbel. Kom pak nou die hakbel en hak het in twee.
2: Wel ja. Hak de boel maar kapot. Zo gauw gezegd. Moet je die bijl zien?
5: Die bijl is niet scherp, is een heel oude hakbijl. Die bijl is niet scherp, hij is bot.
6: Slijp dan die hakbijl, kom ga hem nou slijpen. Je moet hem gaan slijpen, kom wees nou eens vlot.
2: Vlot? Het is geen kwestie van vlot, weet je. Gaat er hier op, als je moet slijpen, dan moet er ook geslepen kunnen worden. En dan rijst toch nog de vraag,
5: waarmee moet ik slijpen? Hoe zal ik hem slijpen? Ik heb niks om te slijpen, op wat slijp ik nou?
3: Op een steen moet je slijpen. Kom, zoek dan wat stenen. Een steen om te slijpen, daar ligt er wel een.
2: Inderdaad, daar ligt er een. Een heel mooie steen zelfs. Het is dan nog een uit het rotsgebergte. Maar nou moet je opletten.
5: Die steen is wat droogjes. Oh, wat een droog steentje. Die steen is wat droogjes. Die steen is te droog.
6: Dan maak je hem vochtig. Kom, maak de steen vochtig. Schiet op, maak hem vochtig. Maak vochtig die steen.
2: Ja, dat is een criminele idee. Gewoon even vochtig maken. Oh nee, spugen dat mag niet. Dat loopt me schoon. Maar niet om het een of ander.
5: Hoe maak ik hem vochtig? Hoe krijg ik hem vochtig? Met wat maak ik hem vochtig? Hoe maak ik hem nat?
6: Met water, heer Doris, met water. Met heel gewoon water, haal water en gauw.
2: Met water. Hoe kom je zo met die water? Je hebt toch mensen die overal verstand van.
5: In wat moet ik het halen? Dat water. Waarin moet ik het halen?
2: Wat doe ik het in?
6: In een emmer.
5: Er zit een gat in me.

Ja, hij was hilarisch. U hoorde Tom Manders alias Doris met de Nederlandse versie van dat lied A Hole in the Bucket. En dat is dan Er zit een gat in mijn emmer. Manders, die in 1972 op 51-jarige leeftijd overleed, was tekenaar, komiek en cabaretier. Hij was reclameschilder en ontwierp affiches. Later ontwierp hij ook decors voor toneel- en cabaretvoorstellingen. Vanaf 1953 was hij betrokken bij het revuecafé Saint-Germain-des-Prés, waar hij al snel furoren maakte met het typetje Doris de Zwerver. Toen hij van de VARA de uitnodiging kreeg iets voor televisie te doen, startte hij een succesvol programma dat enige jaren op de zaterdagavond te zien was. Je zou denken dat alleen de heel ouderen onder ons hem nog kennen. Maar in 2023 was zijn lied over de twee motten opeens een hit op TikTok. Het volgende nummer is van de wereldberoemd geworden Zweense groep ABBA. Hoewel zij slechts actief waren van 1972 tot 1982, hebben zij met hun muziek een geweldige impact gehad en door de films Mamma Mia en Mamma Mia Here We Go Again is hun werk ook bekend bij jongeren. U hoort hen nu met het nummer Dancing Queen, dat afkomstig is van hun in 1976 uitgebrachte album Survival. De instrumentale versie van dit lied is van het Britse Royal Philharmonic Orchestra.

Dan is het nu de beurt aan Melanie, voluit Melanie Kafka. Haar muzikaliteit werd bij toeval ontdekt toen ze binnenliep in een ruimte waar zangaudities werden gehouden. Deze singer-songwriter, die in 2024 op 76-jarige leeftijd overleed, scoorde een aantal wereldhits met nummers als Lay Down, Ruby Tuesday, Beautiful People en ook het nu volgende nummer Look What They've Done to My Song, Ma.

Dit was de Britse groep The New Seekers, die op geheel eigen wijze het nummer Look What They've Done To My Song uitvoerde. Deze groep was actief van 1969 tot 1974 en vervolgens van 1976 tot 2010. Barbra Streisand is zo'n artieste die eigenlijk helemaal geen uitleg behoeft. Deze inmiddels 84-jarige artieste, die als jong meisje werd gezien als een lelijk eendje, wist uit te groeien tot een wereldberoemde zangeres. Ook speelde ze mee in talloze films en regisseerde een aantal films. Ze is dan ook de trotse bezitter van Emmys, Grammys, Oscars en een Tony Award. Bij ons hoort u haar nu met het nummer People.

Deze instrumentale uitvoering van het nummer People is van de Nederlandse pianist en componist Tony Eijk, die in december 2025 op 85-jarige leeftijd overleed. Het volgende dubbelnummer is weer twee keer vocaal. Eerst draaien wij van Dire Straits het nummer Why Worry, dat zij in 1985 opnamen op hun wereldberoemde en enorm succesvolle album Brothers in Arms. Dit album staat bekend als een van de best verkochte albums aller tijden en markeerde de overgang van de band naar een groter, meer gepolijst geluid. De tweede versie van dit nummer is die van Nana Mouskouri.

En tot zover Nana Mouskouri. We zijn al ver door de tijd heen, maar ik denk dat we nog wel ruimte hebben voor een fraai dubbelnummer. En dat nummer is van Paul McCartney. Hebt u gehoord dat er onlangs een album uitkwam van deze inmiddels 83-jarige artiest? En dat album is geheel gevuld met de meest prachtige songs. Bij ons hoort u Paul vandaag met de band Wings, met een nummer dat in 1977 als single werd uitgebracht. Het is het schitterende Mull of Kintyre dat Paul schreef als eerbetoon aan de rust, de prachtige natuur en de Schotse doedelzaktraditie in het gebied waar hij sinds 1966 een boerderij had. Het werd voor hem een geliefd toevluchtsoord om te ontsnappen aan de stress en de nasleep van de breuk met de Beatles. Luistert u nu met ons naar Paul McCartney en de Wings met Mull of Kintyre.

En met deze instrumentale uitvoering van Mull of Kintyre van het orkest van Gino Marinello zijn we aan het einde gekomen van ons programma. Dit was T42, met heel veel plezier voor u samengesteld en gepresenteerd door Beb Hendriksen. En de techniek was vandaag in handen van Nout Struik, waarvoor hartelijk dank. Dit programma wordt zondagmiddag bij Rozo Radio herhaald van 2 tot 4. En op maandagavond is het bij de ORTS te beluisteren van 7 tot 9. Live ben ik er natuurlijk weer volgende week donderdag rond de klok van 1 uur. Heel graag, tot dan!

0: Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Esther Ouwehand stopt na bijna 7 jaar als leider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Tweede Kamer, dat laat ze vanmiddag in een persverklaring weten. Christine Teunissen wordt de nieuwe fractievoorzitter van de partij die 3 zetels heeft in de Tweede Kamer. Een man van 49 uit de Limburgse gemeente Horst aan de Maas is de enige verdachte die nog vastzit in het onderzoek naar het seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen en het uitwisselen van beeldmateriaal daarvan. De man zit 14 dagen in voorarrest, dat zegt een woordvoerder van de politie Limburg. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in de strafzaak tegen oud-advocaat Ines Wesky. Het OM zegt zeer tevreden te zijn over het feit dat de rechtbank vrijwel al het bewijs dat door justitie is ingebracht heeft overgenomen. De burgemeester van de Hongaarse hoofdstad Budapest wordt

niet langer vervolgd voor zijn betrokkenheid bij het organiseren van een mars voor de LHBTI-gemeenschap in 2025. Aanklagers maakten vandaag bekend dat ze de aanklacht intrekken. De progressieve burgemeester zette zich vorig jaar in om de Pride toch door te laten gaan, ondanks een verbod van de politie. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels waarbij gasten nepberichten met betaalverzoeken krijgen. Dat bevestigt Koninklijke Horeca Nederland na berichtgeving van meerdere media over een datalek. Esther Ouwehand stopt na bijna 7 jaar als leider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Tweede Kamer, dat laat ze vanmiddag in een persverklaring weten. Christine Teunissen wordt de nieuwe fractievoorzitter van de partij die 3 zetels heeft in de Tweede Kamer. Een man van 49 uit de Limburgse gemeente Horst aan de Maas is de enige verdachte die nog vastzit in het onderzoek naar het seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen en het uitwisselen van beeldmateriaal daarvan. De man zit 14 dagen in voorarrest, dat zegt een woordvoerder van de politie Limburg. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

kroegje achter Katendrecht. Daar werkte een buffetje vrouw, ze had het er niet slecht. Maar een zeeman die dorst had, kwam drinken aan haar baar. En bracht toen ellende en kommer over haar. Ik zing van pek, pilo, broeken, baai en boezelaar. Hij wist van banten en hij was van zessen klaar. Hij sprak, reik me een kaars aan, het is duister in de nacht. Breng mij een donzen kussen, dan slaap ik eens zo zacht. Zij was nog een onervaren wicht, onschuldig, pril en net. Dus toen hij zei, ik heb het koud, klom zij bij hem in bed. Ik zing van pek, pilo, broeken, baai en boezelaar. Hij wist van banten en hij was van zessen klaar. Bij het krieken van de morgen zei hij, je moet nu gaan. Hier is iets voor de averij die ik jou heb aangedaan. Pak dit tientje mee, het is je verdiende loon. Wie weet krijg je een dochter, wie weet wordt het een zoon. Ik geef niks om een dochter, die hoort thuis bij moe. Maar stel dat het een zoon is, stuur die dan naar me toe. Ik zing van pek, pilo, broeken, baai en boezelaar. Hij wist van banten en hij was van zessen klaar. Meisjes, luistert naar de lering van deze poëzie. Hou alle varensgasten maar ferm onder de knie. En komt er een daarboven, zeg hem dan toch niet dat hij zo ver kan gaan als...

0: Rozo Radio. Internet Radio.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De Drentse gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op. Die komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente doet dat op nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7 uur morgen vroeg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een Boeing 787 Dreamliner vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vanmiddag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven in Frankfurt. Er zaten op dat moment geen passagiers in het vliegtuig. Dat vliegtuig is pas in februari dit jaar in gebruik genomen en vorig jaar gebouwd. De exacte oorzaak van de crash wordt op dit moment nog onderzocht. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels waarbij gasten nepberichten met betaalverzoeken krijgen. Dat bevestigt Koninklijke Horeca Nederland na berichtgeving van meerdere media over een datalek. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.

0: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.
1: Hallo, ik ben Sandra van Rijs en ik wil alle luisteraars hele fijne kerstdagen toewensen.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Het kabinet zal niet aandringen op een alternatief voor de snelle stijging van de AOW-leeftijd. Dat heeft minister Hans Velbrief van Sociale Zaken duidelijk gemaakt in een Kamerdebat over de ruzie tussen het kabinet en bonden over de sociale zekerheid. De Drentse gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op. Die komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente doet dat op nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7 uur morgen vroeg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een Boeing 787 Dreamliner vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vanmiddag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven in Frankfurt. Er zaten op dat moment geen passagiers in het vliegtuig. Dat vliegtuig is pas in februari dit jaar in gebruik genomen en vorig jaar gebouwd. De exacte oorzaak van de crash wordt op dit moment nog onderzocht. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. En dan het weer. Vanavond nog kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen in het oosten, vooral in de middag, kans op enkele buien. Het wordt morgen ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag na dag.

zie een oude vrouw. Ze bidt en ze beeft. Zij zegt dat zij iedereen vergeeft. En ik kan er met mijn hoofd niet bij. Als zij vertelt hoe voor haar ogen een kind werd doodgeschoten. En ik sta hier en ik weet niet wat ik zeggen moet. Want ik voel de rode aarde en ik voel die zwart bloed.

0: Ik geloof in wat ik zie. Ik geloof in wat ik zie. Stella Kumalo.
1: 24 uur per dag. 24 uur per dag. Jouw hits.
2: Rozo Radio.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Minister Bart van den Brink verwelkomt het Europese asiel- en migratiepact dat vanaf 12 juni ingaat en volgens hem meer grip op migratie geeft. Het pact harmoniseert asielprocedures binnen de EU en versnelt terugkeer van afgewezen asielzoekers. De grootste uitdaging blijft volgens hem effectieve grenscontroles en maatregelen buiten Europa om migratie te beperken. Het gerechtshof heeft een 23-jarige Amsterdammer veroordeeld tot 1 jaar cel, waarvan 3 maanden voorwaardelijk voor de gewelddadige beroving van voormalig autocoureur Robert Doornbos in maart 2023. Doornbos werd bij zijn woning aangevallen, mishandeld en beroofd van zijn Rolex-horloge en telefoon. Het Nederlands elftal is vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De selectie van bondscoach Ronald Koeman vloog met een KLM Boeing 787 naar New York. Na een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan start Oranje op 17 juni het WK met een groepsduel tegen Japan. Deze wedstrijd zal worden gespeeld in Dallas. Premier Rob Jetten zegt dat het kabinet bereid is de geplande bezuiniging van 6,5 miljard euro op sociale zekerheid mogelijk te verlagen, mits er eerst een akkoord komt over de hervormingen van de WW en de WIA. Alternatieve besparingen zijn bespreekbaar en hoeven niet per se binnen sociale zaken te worden gevonden. Daarmee toont Jetten zich flexibeler dan VVD'ers Eelco Heijnen en Ruben Brekelmans. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Nederland steunt het Zweedse voorstel om Russische toeristen strenger te weren uit de EU. Minister Bart van den Brink noemt het huidige visumbeleid een dubbel signaal richting Rusland. Zweden wil bij monden van Johan Forssell luxe reizen naar Europa beperken zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt. Een 21-jarige deelnemer aan de Marathon van Utrecht is dinsdag overleden nadat hij zondag tijdens de wedstrijd onwel was geworden. De student van de Universiteit Utrecht werd gereanimeerd en lag enkele dagen kunstmatig in coma. Studentenvereniging Veritas heeft uit rouw alle sociale activiteiten afgelast. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Minister Bart van den Brink verwelkomt het Europese asiel- en migratiepact dat vanaf 12 juni ingaat en volgens hem meer grip op migratie geeft. Het pact harmoniseert asielprocedures binnen de EU en versnelt terugkeer van afgewezen asielzoekers. De grootste uitdaging blijft volgens hem effectieve grenscontroles en maatregelen buiten Europa om migratie te beperken. Het gerechtshof heeft een 23-jarige Amsterdammer veroordeeld tot 1 jaar cel, waarvan 3 maanden voorwaardelijk voor de gewelddadige beroving van voormalig autocoureur Robert Doornbos in maart 2023. Doornbos werd bij zijn woning aangevallen, mishandeld en beroofd van zijn Rolex-horloge en telefoon. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

0: A'tjes, de B'tjes en de cijfertjes staan weer klaar. We zijn weer helemaal klaar voor het programma Listen to the Music op jouw donderdagavond hier bij Rozen Radio.
1: Is het alweer donderdag?
0: Ja, het vliegt voorbij, hè?
1: Potverdikkie, zeg.
0: Potverdikkie.
1: Potverdikkie. Nou, we hebben weer een gevarieerde lijst vanavond. Zelfs wat meezingertjes, Nederlandstalig, van alles en nog wat. En we beginnen maar gauw, want de dansvloer is nog leeg, dus we zullen eens gauw vullen. Hier is Casey and the Sunshine Band, and that's the way I like it.

We hebben een hele mooie playlist gemaakt. Alleen we krijgen vanavond een bonusje zomaar van de technicus hier zo. Hij had gewoon de nummertje 4 in plaats van nummertje 5. Nou, en nu krijgen we nummertje 5. Here's Cheek met Good Times. MUZIEK

0: Ja, we zijn lekker aan het dollen, toch?
1: We hebben een beetje de playlist door elkaar gehusseld vandaag. We zijn pas 5 nummers en we gaan nu nummer 4 draaien. Als u het kunt volgen, ik niet. Dit was Good Times, dat weet ik in ieder geval wel. En Boney M heb ik gehoord. En ik denk dat we nu PhD krijgen met I Won't Let You Down.

0: Ja, dat waren ze dan, de Pussycat en de Teenage Queenie. Daarvoor André Hazes, zij geloofde mij. En dat doen we nog steeds. Danny Vera, Make It a Memory. En natuurlijk Margriet Eshuis en Black Pearl.
1: Het is dik half negen, al heel dik half negen. Het is 9:50, hoogste tijd voor het blokje country van deze week. Hier is Dick van Altena. En misschien is het wel toepasselijk, wie weet. The Rhythm of the...

0: Mijn moeder zegt dat het goed voor me is, omdat er veel vitamines in zitten. Stom, hè?
1: Rozo Radio.
0: Ik vind het wel lekker.
2: We begonnen met Ik van Antena, we zijn er ook mee gestopt. The Wings of a Dove hadden we. We hadden Savannah, The Eagles, Peter Hill en Dick van Antena. En helaas is van de week het bericht gekomen dat Peter Hill is overleden. Ja, helaas. Dat gebeurt natuurlijk. We gaan iets vrolijks doen. Hier is Johnny Lyon met Sofietje.
3: Zij dronk Ranja met een

in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: Ja, het is toch wel erg. Ik heb al twee keer op de gang gestaan. Twee foutjes. Ja, dan moet je gelijk naar de gang. En vandaar dat je Elvis iets langer hoorde als voorheen.
1: Netjes opletten. Ik moet op 100 strafregels. 200 strafregels.
0: 200?
1: Ja, het zijn er 200.
0: Het worden er steeds meer.
1: Ik mag geen fouten maken.
0: Elvis Presley, Suspicious Mind en Friday on My Mind van de Easy Beats en Johnny Lyon. Daar begonnen we mee met dat plastic rietje toen nog. Tegenwoordig mag dat niet meer.
1: Ik heb er nog zat hoor, dus ja? Als je ze nodig hebt, dan breng ik ze wel een keer mee.
0: Oh, ik heb ze nou van huizen.
1: Ja, dat kan ook, maar die moet je dan weer afwassen.
0: Dat is wel.
1: Ja, 21.8 hier zo bij Roze Radio. We zijn nog steeds live uit Studio Doelen. 17 op onze lijst. The Windmills of Your Mind. Zo graag van stotteren zelf. Hier is José Feliciano.

0: We hadden weer de heerlijke geluid van Adele en Hometown Glory en Man I Feel Like a Woman van Shania Twain. En we begonnen natuurlijk, ik heb genoeg van jou. Nou, wij nog lang niet. Je luistert nog steeds naar Listen to the Music.
1: ZZ en de Maskers waren dat, ja. Ja. We gaan eens even naar Duitsland, waarom ook niet. Ze hebben een vrije dag, heb ik begrepen.
0: Oh.
1: En daar gaan ze de zon opzoeken. Les die Sonne in dein Herz, hier is Wind. MUZIEK

UB40, Sing Our Song. En dat hebben we ook gedaan. Sergio Mendes en de Black Eyed Peas, Masquerada. De Train van de Hey Soul Sister. En natuurlijk dat Duitse plaatje, dat hadden we ook van de wind. En we gaan nog een leuk plaatje draaien, waarom ook niet, een beetje zomerse klankjes. Chris Montes en Aino Digas. MUZIEK

0: Ja, ja, dat was Mr. Sunshine with Mr. Moon. Ja, dat was de afsluiter van deze week. Het is, zit er weer op. Ja, inderdaad. Het is 2 uurtjes die vliegen zomaar voorbij. En ik zou zeggen, het was toch gezellig. En buiten is het weer droog. Dus dat komt helemaal goed. Arie, bedankt voor de techniek.
1: Jij bedankt voor de presentatie weer.
0: Ja, en ja. Volgende week zijn we er wel weer.
1: Ja, de afgelopen 2 uur ben je kunnen luisteren natuurlijk naar Listen to the Music. Kijk op onze website voor de andere programma's.
0: Ja, ik zou zeggen, blijf luisteren. Rozenradio.nl. En dit programma is de volgende week donderdag ook weer. Houdoe.

0: confrontaties en drugskartelconflicten rond het Azteca-stadion in de hoofdstad Mexico. Bij Israëlische luchtaanvallen in de Gazastrook zijn donderdag volgens hulpverleners zeker 10 doden gevallen, onder wie 5 familieleden. Een meisje overleefde een aanval op een wooncomplex in Gazastad. Later viel nog 1 dode. Sinds oktober zijn circa 930 Palestijnen omgekomen en sinds 2023 ruim 72.000 volgens lokale autoriteiten. Zwitserland zet 4.000 militairen in voor veiligheid rond de G7-top die van 15 tot 17 juni plaatsvindt onder gastheerschap van Emmanuel Macron. De top vindt plaats bij het meer van Genève vlakbij de Zwitserse grens. Onder de genodigden is vermoedelijk ook Donald Trump. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover.
1: Uur na uur.

Oh, ik vind de mensen vaak zo mat. Nooit een glimlach op een zebrapad. Hoe ze kijken in de tram. Hij naar haar en zij naar hem. Ik denk wel eens, de mensen zijn het zat. Elk onder zijn eigen grijze hoed. Zelden maar een opgewekte snoet. En op het caféterras pijlt de slagroom uit het glas. Ik denk wel eens, het gaat ons veel te goed. Pa is moe, moe is moe. Broer is moe en zus is moe. Oom is moe, tante moe. Iedereen is moe. Voorjaarsmoe, najaarsmoe. Zomermoe en wintermoe. Weekendmoe, levensmoe. Waar moet het naartoe?

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt-het-vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Een 17-jarige jongen is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot 8 maanden jeugdgevangenis voor het doodtrappen van een 54-jarige man na een ruzie in een fietstunnel in 2024. Het slachtoffer, dat al in een terminale fase van longkanker verkeerde, overleed enkele dagen later. De rechter oordeelde dat het geweld disproportioneel

0: waren confrontaties en drugskartelconflicten rond het Azteca-stadion in de hoofdstad Mexico. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het nieuws.
1: Uur

is s'avonds op een pleintje. Stroom toe, geacht publiek. Ik tover een konijntje, maak op een zacht muziek. Dan eet ik zeep met mallemond, mijn oren blazen bellen. Ik duik een kopje op de grond.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De FIFA verbiedt vuvuzela's tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Een 17-jarige jongen is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot 8 maanden jeugdgevangenis voor het doodtrappen van een 54-jarige man na een ruzie in een fietstunnel in 2024. Het slachtoffer, dat al in een terminale fase van longkanker verkeerde, overleed enkele dagen later. De rechter oordeelde dat het geweld disproportioneel was en de dood heeft veroorzaakt. De Russische president Vladimir Poetin zegt bereid te zijn tot compromissen in vredesonderhandelingen met Oekraïne, mits Kiev dat ook doet. Hij stelde in Sint-Petersburg dat het conflict snel kan eindigen als beide partijen concessies doen. Poetin verwees naar het overleg met Donald Trump en beweerde dat Rusland terrein wint. Al worden die claims door westerse analisten in twijfel getrokken.

Ik is een vreemde hier. Ik heb mijn land gelost. Ik heb jouw pad gekruist. Ik heb jouw spoor gevolgd. Jij hebt gezegd aan terug. Moet niet op mij vertrouwen. Maar jij is een deel van mij. Hoe kan ik zonder jou? En ik weet die toekomst is onzeker. En die donker is dichtbij. En ik weet ons wacht een lang reis. Recht door die woestijn. Recht door die woestijn. Maar jouw land is mijn land. Jouw volk is mijn volk. Jouw taal is mijn taal. Jouw God is mijn God. En jouw droom is mijn droom. Jouw pad is mijn pad. Jouw toekomst, mijn toekomst, jouw hart.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van de Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:15. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzelas tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind. En tot zover.
1: Uur na uur. Dag na dag.
2: Dag na dag. 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
2: Rozo Radio.
3: Are you ready to do things tonight that you never dreamed were possible?

woensdagmorgen 10 uur. En hier is Roos Radio weer met de platenkast. Twee uur singeltjes live op de draaitafel. Ja, ja. En als je, ik zeg altijd, als je het niet gelooft, dan kom je maar kijken. Harry die smijt alle singles erop, inclusief Kampvuur, Spetter en andere tonen. En het wordt weer gezellig en we hebben er weer zo'n stuk of 40 klaarstaan. En zometeen de eerste.

Mules Skinner Blues van Karen D. En daarvoor Benny Manilow met de hele bekende Mandy. En The Carpenters was de eerste plaat van vandaag. Had u al eerder aangekondigd gezien waarschijnlijk. Only Yesterday. U luistert nog steeds naar de platenkast. Programma wat is opgestart naar aanleiding van het 60 jaar bestaan. En we draaien hier vandaag alleen kleine zwarte singeltjes met 45 toeren. Zoals ook Drukwerk met Jij loog tegen mij.

Goedemorgen. Plaatje van Lonnie Donegan en zijn uitvoering van Lemon Tree. Er zijn natuurlijk heel veel gemaakt. Dit was een hele oude uit de jaren 60. Een heel oud singeltje. En daarvoor Bobby Kendry, I'll Never Fall In Love Again. En Gerard Wendland, Dansen Met Meer In De Morgen. Dat kennen wij natuurlijk van hem. Maar dit was Sjaafs Zo Schön. Ja. Eens even kijken. Het is 10:26 hier in de studio. En de volgende is John Spencer. Zijn vertaling van de Telephone Baby. John Spencer en Lydia.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:45. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzelas tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt-het-vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind. En tot zover.
1: Uur na uur.